brandweermensen zijn ingezet. Vanwege het heuvelachtige terrein worden ook blushelikopters gebruikt. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Zo'n 200

0: bank die hem veroordeelde voor doodslag. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Volgens haar echtgenoot was er met een andere man vandoor gegaan, maar na onderzoek bleek dat hij haar structureel mishandelde en in de gaten hield. Het Hof stelt dat de zaak gezien kan worden als een voorbeeld van femicide en noemt het een van de meest aangrijpende gevallen van dodelijk partnergeweld. Op feesten en pleinen in België wordt de overwinning van de Rode Duivels op het WK-voetbal gevierd. In Seattle lukte het de Belgische ploeg ternauwernood om een 2-0 achterstand om te buigen in een 3-2 overwinning. In Brussel hebben fans zich op straat verzameld, meldt de VRT. Ook in uitgaansgebieden in de steden wordt feest gevierd, net als op het festival Rock Werchter. Voetbalanalisten spreken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. Het koelt af tot een graad of 14. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: Kiss.
1: MFM Brabant. Marekessel 107.9 en Uden 106.0 FM.
2: Hoor jezelf.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 3 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De politie in New York heeft 2 mensen opgepakt die in de antenne van het Empire State Building waren geklommen. Ze hadden een spandoek bij zich, ook deed een van hen een huwelijksaanzoek aan de ander. Het is onduidelijk hoe ze naar de top konden klimmen. Na afloop werden ze gearresteerd. De Nederlandse tak van Viaplay wordt overgenomen door Videoland. Daarmee krijgt de streamingdienst er in één klap een groot sportaanbod bij. Viaplay heeft de rechten van onder meer de Formule 1, het Engels voetbal en Dart.

0: achter elkaar. In de verlenging kregen de Rode Duivels een strafschop toebedeeld die Tielemans rustig inschoot. België zal het in de volgende ronde opnemen tegen de winnaar van het duel tussen Amerika en Bosnië en Herzegovina. Het weer grotendeels helder vannacht, met vanuit het noordwesten wat wolkenvelden. In de ochtend is vanuit het westen lichte regen mogelijk. Het wordt maximaal 20 graden in het westen tot 23 in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: NFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 4 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij één flat die deels instortte zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. Het dodental van de aardbevingen in Venezuela is opgelopen tot bijna 2300. Waarschijnlijk loopt het aantal nog verder op. Er zijn ruim 11.000 gewonden en nog eens tienduizenden vermisten. De twee zware aardbevingen van vorige week donderdag zorgden voor veel verwoesting in het noorden van Venezuela. Volgens satellietbeelden zijn meer dan 50.000 gebouwen verwoest of beschadigd. Daardoor zijn tienduizenden mensen dakloos geraakt. Een man uit Reuver in Limburg is in hoger beroep veroordeeld tot 21,5 jaar cel voor de moord op zijn vrouw. Het lichaam van de vrouw werd in juni 2022 brandend aangetroffen langs de Duitse snelweg. Na onderzoek bleek dat de man boos was omdat ze hem wilde verlaten. Het kabinet voelt er weinig voor om de nieuwe stikstofplannen nu alweer aan te passen. Dat zei landbouwminister Van Essen tijdens een debat met de Tweede Kamer. De D66-minister is op zoek naar brede steun voor de plannen, die onder meer inhouden dat de landbouw en industrie flink minder stikstof uit mogen stoten. Met steun van Pro is er een meer

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 5 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS-journaal. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 2 doden en zeker 11 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat die deels is ingestort zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. In het zuiden van Frankrijk zijn meerdere natuurbranden uitgebroken. Volgens lokale autoriteiten staat er in de buurt van de stad Carcassonne 800 hectare aan natuur in brand. Honderden brandweermensen zijn ingezet. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Daar moesten honderden toeristen gisteravond uit voorzorg hun camping verlaten. Vorig jaar waren er in Zuid-Frankrijk ook grote natuurbranden. De gezondheidsinspectie houdt geen toezicht op de leeftijd van zaaddonoren bij vruchtbaarheidsklinieken, dat meldt Nieuwsuur. Er zijn al een tijd signalen dat sommige klinieken zaad van te oude mannen gebruiken, maar tot controles heeft dat nog niet geleid. De inspectie zegt maar beperkte capaciteit te hebben. Op het WK voetbal heeft Amerika zich geplaatst voor de 8e finales. Het gastland was met 2-0 te sterk voor Bosnië en Herzegovina. En daarmee zijn nu alle 3 de gastlanden door naar de volgende ronde. Canada en Mexico plaatsten zich eerder al. De VS speelt in de 8e finales tegen België. Dat duel wordt gespeeld in Seattle in de nacht van maandag op dinsdag. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan. Daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Sit van der Linde met het NOS Journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen hebben de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel komt uitbuiting over de grens vaker voor dan gedacht en is er nauwelijks zicht op deze groep slachtoffers. Het is de eerste keer dat hier onderzoek naar is gedaan. Het centrum roept politici in binnen- en buitenland op om met een gezamenlijke aanpak te komen tegen gedwongen prostitutie. De Oekraïnse hoofdstad Kiev is vannacht opnieuw getroffen door Russische aanvallen met ballistische raketten en drones. Volgens Oekraïnse autoriteiten zijn er meerdere woongebouwen geraakt, met 3 doden en zeker 25 gewonden tot gevolg. Bij 1 flat, die deels is ingestort, zitten er nog mensen vast in het gebouw, meldt de burgemeester van Kiev. Polen heeft vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht ingestuurd om het eigen luchtruim te bewaken. De Tweede Kamer heeft een groot deel van de dag gisteren gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Pro wil die alleen steunen als ze niet worden afgezwakt. Landbouwminister Van Essen is dat vooralsnog niet van plan, tot onvrede van de rechtse partijen. België en de Verenigde Staten zijn door naar de 8e finales van het WK voetbal. De VS ging met 2-0 gemakkelijk langs Bosnië en Herzegovina. België wist pas in de slotfase een 2-0 achterstand op Senegal goed te maken met 2 goals achter elkaar. En vlak voor het einde van de verlenging benutten de Rode Duivels een penalty, waardoor ze met 3-2 wonnen. Voetbalanalisten spraken van een waanzinnige WK-comeback en een rollercoaster-match. Het weer, de dag begint met bewolking in het westen. Daar is ook lichte regen mogelijk. Een noordwestenwind voert koele lucht aan en daardoor wordt het maximaal 20 graden in het westen tot 23 graden in het oosten. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Voor de gewenste nieuwbouw voor het speciaal onderwijs in Os zijn nog twee locaties serieus in beeld. Ook wil de gemeente het benodigde geld gaan uittrekken om de bouw mogelijk te maken. Het gaat om het onderwijs dat wordt aangeboden door Hub Noord-Brabant en Stichting Oosterwijs. Na onderzoek van 16 verschillende locaties hebben beide organisaties ieder een eigen voorkeurslocatie gekozen. Hub wil het liefst een nieuw gebouw neerzetten op de voetbalvelden van SV Ruwaard. Oosterwijs heeft het oog laten vallen op de plek van de voormalige basisschool John F. Kennedy en het Baken. Bij de verdere uitwerking van de plannen worden ook de buurtbewoners betrokken, zo laat de gemeente weten. Een leidinggevende van de politie Oost-Brabant heeft woensdag onvoorwaardelijk strafontslag gekregen. Dit vanwege ernstig plichtsverzuim. Aanleiding voor het ontslag is dat de betreffende medewerker zich ongepast, grensoverschrijdend en onprofessioneel heeft gedragen tegenover collega's. Hierdoor is een onveilige werkomgeving ontstaan, zo meldt de politie in een verklaring. De basis voor strafontslag was een disciplinair onderzoek. Dat was uitgevoerd in opdracht van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. Bij kindcentrum Sterrenbos in Os was woensdag een feestje te vieren. Daar werd namelijk het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van de gymzaal. Voor de school een bijzonder moment dat werd gevierd met alle kinderen, de medewerkers en de betrokken partners. Wethouder Kees van Geffen was ook naar het kindcentrum gekomen om samen met de kinderraad de vlag te hijsen. Daarna mochten de kinderen ook alvast binnen een kijkje nemen. Het weer, donderdag flink wat zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Begin van de ochtendspits. Op de A4 rijdt het al langzaam vanuit Rotterdam naar Amsterdam over maar liefst 17 kilometer tussen Den Haag-Zuid en Zoetwoude Rijndijk met bijna een half uur vertraging. Het heeft te maken met de afgesloten A44 richting Amsterdam. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A16 vanuit Breda naar Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 10 minuten vertraging daar. Ook al een kapotte auto op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda. Dat is bij Moordrecht 10 minuten vertraging. En de werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum veroorzaken bij knooppunt Gorkum alweer 6 kilometer file en 10 minuten oponthoud. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant.

0: jezelf.
1: Hey Mart, weet je wat mij nou echt pakt?
2: Nou?
1: Zo'n barcoach met net te weinig cola.
2: Net te weinig cola? Weet je wat mij nou echt pakt?
1: Nou?
2: Zie die vrouw.

0: snel op circuitparkbergen.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Bergen. Boek nu.
2: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 7 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. Volgens het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel hebben meer dan 100 Nederlandse meisjes en vrouwen de afgelopen jaren gedwongen in de prostitutie moeten werken in België of Duitsland. Vaak wonen ze nog thuis of in een instelling. En er is nauwelijks zicht op deze slachtoffers, zegt het centrum. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen die voelt er weinig voor om de plannen af te zwakken tot onvrede van rechts. Pro daarentegen steunt de plannen alleen als ze zo blijven.
6: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
7: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen.
5: En met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 8 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort, tientallen mensen raakten gewond. Aan de Franse Middellandse zeekust woeden meerdere bosbranden. In de buurt van de stad Carcassonne staat 800 hectare natuur in brand. Ook ten noorden van Marseille brak brand uit, net als bij een badplaats niet ver van Saint-Tropez. Het vuur kan zich door droogte en harde wind snel verspreiden. En België heeft ternauwernood de 8e finales van het WK voetbal bereikt. De ploeg stond 5 minuten voor tijd nog met 2-0 achter tegen Senegal, maar maakte razendsnel 2 goals. In de verlenging kreeg België een penalty.
8: Het wordt Yuri Tielemans. De Yuri. En de goal! België op 3-2, Yuri Tielemans.
5: België neemt het in de volgende ronde op tegen gastland de VS. Het weer nog vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op. Door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
9: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. De ochtendspits is begonnen. De meeste vertraging in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Op de A4 vanuit Rotterdam naar Amsterdam bij Zoetewoudendorp de kop van 12 kilometer file. Vanaf knooppunt Ypenburg doe je er ruim 20 minuten langer over. Heeft het deels mee te maken dat de A44 richting Amsterdam dicht is. De A16 Breda-Rotterdam bij Rotterdam Centrum. 10 minuten vertraging door een kapotte vrachtauto. Die blokkeert daar de rechte rijstrook. Werkzaamheden op de A27 Breda-Utrecht bij Noordeloos een kwartier vertraging. En op de A28 Zwolle-Utrecht bij Leusden. 8 kilometer file, kwartier vertraging, want na een ongeluk met een vrachtwagen is daar de rechte rijstrook dicht. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor van der A.
2: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor van der A.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Voor de gewenste nieuwbouw voor het speciaal onderwijs in Os zijn nog twee locaties serieus in beeld. Ook wil de gemeente het benodigde geld gaan uittrekken om de bouw mogelijk te maken. Het gaat om het onderwijs dat wordt aangeboden door Hub Noord-Brabant en Stichting Oosterwijs. Na onderzoek van 16 verschillende locaties hebben beide organisaties ieder een eigen voorkeurslocatie gekozen. Hub wil het liefst een nieuw gebouw neerzetten op de voetbalvelden van SV Ruwaard. Oosterwijs heeft het oog laten vallen op de plek van de voormalige basisschool John F. Kennedy en het Baken. Bij de verdere uitwerking van de plannen worden ook de buurtbewoners betrokken, zo laat de gemeente weten. Een leidinggevende van de politie Oost-Brabant heeft woensdag onvoorwaardelijk strafontslag gekregen. Dit vanwege ernstig plichtsverzuim. Aanleiding voor het ontslag is dat de betreffende medewerker zich ongepast, grensoverschrijdend en onprofessioneel heeft gedragen tegenover collega's. Hierdoor is een onveilige werkomgeving ontstaan, zo meldt de politie in een verklaring. De basis voor strafontslag was een disciplinair onderzoek. Dat was uitgevoerd in opdracht van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. Bij kindcentrum Sterrenbos in Os was woensdag een feestje te vieren. Daar werd namelijk het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van de gymzaal. Voor de school een bijzonder moment dat werd gevierd met alle kinderen, de medewerkers en de betrokken partners. Wethouder Kees van Geffen was ook naar het kindcentrum gekomen om samen met de kinderraad de vlag te hijsen. Daarna mochten de kinderen ook alvast binnen een kijkje nemen. Het weer, donderdag flink wat zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is drukker dan normaal. Op de wegen in ons land meeste vertraging in Zuid-Holland en in Noord-Brabant. Bij elkaar toch al 260 kilometer. De A2 Den Bosch-Utrecht, 20 minuten vertraging bij Waardenburg. Vanaf afrit Veghel, 14 kilometer file. Kwartiertje vertraging door een kapotte vrachtauto op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. Je staat bij Rotterdam Centrum de rechterrijstrook te blokkeren. Op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Bij Gorkum 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht bij Leusden. 11 kilometer file, 20 minuten vertraging. Daar is een ongeluk met een vrachtwagen gebeurd. De rechterrijstrook is dicht. Richting Utrecht kan je de borden Hilversum volgen en omrijden over de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
0: Dit is MFM.
2: MFM Brabant.
0: Overal.
2: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
3: Michel Koenen met het NOS-journaal. Meer dan 100 Nederlandse meisjes en jonge vrouwen zijn de afgelopen jaren vermoedelijk uitgebuit in de prostitutie in België en Duitsland. Er is amper zicht op deze groep slachtoffers, zegt het Centrum Kinderhandel en Mensenhandel.
4: Het vindt heel erg in het verborgene plaats. Het zijn vooral meisjes van de leeftijd van 13 tot en met 23 jaar, jonge vrouwen ook. Het zijn meisjes die nog bij hun ouders wonen, maar ook meisjes en jonge vrouwen die in instellingen verblijven.
3: Landen die zouden met een gezamenlijke aanpak moeten komen om de uitbuiting tegen te gaan. De Tweede Kamer heeft tot ruim na middernacht gedebatteerd met het kabinet over de nieuwe stikstofplannen. Landbouwminister Van Essen voelt er weinig voor om die plannen af te zwakken. Iets waar Pro blij mee is.
5: Elke verandering die een afzwakking betekent, zullen wij niet steunen.
3: Met de steun van Pro is er in de Tweede Kamer een meerderheid voor de stikstofplannen. Maar het kabinet heeft ja 21 nodig als het brede steun wil.
6: En dan zou het zomaar kunnen dat wij zeggen, in deze vorm kunnen wij geen steun aan dit pakket verlenen. Ik hoop alleen dat er een beetje bewegingsruimte zou zitten.
3: Of het kabinet er uiteindelijk in slaagt om zowel Pro als ja 21 mee te krijgen, dat is nog niet te zeggen. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht minstens 10 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen, melden de Oekraïnse autoriteiten. 1 gebouw is deels ingestort. Tientallen mensen raakten gewond, onder wie kinderen. En België heeft met de hakken over de sloot de 8e finales van het WK voetbal gehaald. Het lukte de Belgen in de slotfase om een 2-0 achterstand tegen Senegal om te buigen naar een 3-2 overwinning. In grote steden werd massaal feest gevierd, ook in Gent.
7: Hebben we verdiend gewonnen, of niet? Als we de laatste 14 minuten bekijken wel. Oh my gosh! I'm fucking blij!
3: Het weer nog, vanuit het noordwesten meer bewolking met mogelijk wat regen. Vanmiddag klaart het op en door een wind uit het noordwesten wordt het niet warmer dan 20 tot 23 graden. Dit was het NOS-journaal.
8: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is drukker dan normaal op de Nederlandse wegen. Ongelukken en werkzaamheden veroorzaken de meeste vertraging. Dat is met name in Zuid-Holland en Noord-Brabant en Gelderland zo. Bij elkaar toch zo'n 500 kilometer file. De vertraging is 50 minuten op de A4 momenteel. Vanuit Den Haag naar Amsterdam door 23 kilometer langzaam rijdend verkeer tussen knooppunt Prins Klausplein in Nieuw-Vennep. Het is extra druk op de A4 doordat de A44 richting Amsterdam dicht is voor werkzaamheden. Na een ongeluk bij Almere Oostvaarders op de A6 vanuit Emmeloord naar Muiden. 8 kilometer file daar en een kwartier vertraging. Half uur vertraging doordat de rechterrijstrook van de A9 dicht is. Dat is vanuit Alkmaar naar Amstelveen bij knooppunt Rotterpolderplein voor bergingswerkzaamheden. 7 kilometer file daar. Kwartier vertraging op de A16 vanuit Breda naar Rotterdam. File staat bij Rotterdam Centrum en is 12 kilometer en wordt veroorzaakt door een kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Utrecht. Bij Noorderloos 8 kilometer file en 40 minuten vertraging. En op de A28 vanuit Zwolle naar Utrecht. Een ongeluk met een vrachtwagen bij Leusden. Vanaf strand Nulde 13 kilometer file en een half uur tijdsverlies. De rechterrijstrook is dicht. Wil je richting Utrecht, pak dan de route via Hilversum over de A1 en de A27. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: DTV-nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Voor de gewenste nieuwbouw voor het speciaal onderwijs in Os zijn nog twee locaties serieus in beeld. Ook wil de gemeente het benodigde geld gaan uittrekken om de bouw mogelijk te maken. Het gaat om het onderwijs dat wordt aangeboden door Hub Noord-Brabant en Stichting Oosterwijs. Na onderzoek van 16 verschillende locaties hebben beide organisaties ieder een eigen voorkeurslocatie gekozen. Hub wil het liefst een nieuw gebouw neerzetten op de voetbalvelden van SV Ruwaard. Oosterwijs heeft het oog laten vallen op de plek van de voormalige basisschool John F. Kennedy en het Baken. Bij de verdere uitwerking van de plannen worden ook de buurtbewoners betrokken, zo laat de gemeente weten. Een leidinggevende van de politie Oost-Brabant heeft woensdag onvoorwaardelijk strafontslag gekregen. Dit vanwege ernstig plichtsverzuim. Aanleiding voor het ontslag is dat de betreffende medewerker zich ongepast, grensoverschrijdend en onprofessioneel heeft gedragen tegenover collega's. Hierdoor is een onveilige werkomgeving ontstaan, zo meldt de politie in een verklaring. De basis voor strafontslag was een disciplinair onderzoek. Dat was uitgevoerd in opdracht van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. Bij kindcentrum Sterrenbos in Os was woensdag een feestje te vieren. Daar werd namelijk het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van de gymzaal. Voor de school een bijzonder moment dat werd gevierd met alle kinderen, de medewerkers en de betrokken partners. Wethouder Kees van Geffen was ook naar het kindcentrum gekomen om samen met de kinderraad de vlag te hijsen. Daarna mochten de kinderen ook alvast binnen een kijkje nemen. Het weer, donderdag flink wat zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Auto- of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
3: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Car Wash Uden. Ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
3: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
0: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 9 uur.
5: Michel Koenen met het NOS-journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite De Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met hulp van ouders. Bij Russische aanvallen op Kiev zijn vannacht zeker 13 mensen gedood. Meerdere woongebouwen werden geraakt door raket- en droneaanvallen. Het is een van de zwaarste aanvallen sinds het begin van de oorlog, zegt correspondent Christian Pauwen.
6: Rusland houdt steeds vol dat ze alleen militaire doelen bestoken, maar ook nu is weer duidelijk hoeveel burgerdoelen worden geraakt. En we zien ook dat het aantal burgerslachtoffers bij dit soort aanvallen steeds verder toeneemt. Het aantal slachtoffers per maand ook steeds verder toeneemt.
5: Ook in andere Oekraïnse steden zijn explosies gemeld. In een ziekenhuis in het noorden van Duitsland heeft vanochtend een grote brand gewoed. 2 patiënten zijn omgekomen en minstens 34 anderen raakten gewond. Het vuur ontstond in een patiëntenkamer. Hoe de brand kon ontstaan is nog niet bekend. En een nieuwe app van het Maastricht UMC kan door middel van spraakberichten een longaanval bij astma- en COPD-patiënten zien aankomen. Bij zo'n aanval kan iemand het heel benauwd krijgen en meer of taaier slijm krijgen. De app kan levens redden, zegt deze arts.
7: Hoe eerder je erbij bent, hoe meer schade je kan voorkomen. Gaat de schade om schade in je longen zelf, maar ook bijvoorbeeld ziekenhuisopnames en zelfs om te voorkomen dat mensen komen te overlijden.
5: De app is nog wel in ontwikkeling. Het weer nog, bewolkt en mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon dan vaker door. Door een noordwestenwind is het wel wat fris. 20 tot 23 graden. Dit was het NOS Journaal.
8: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Ruim 500 kilometer file bij elkaar, onder andere door ongeluk en werkzaamheden. De meeste vertragingen in Zuid-Holland, in Noord-Brabant en in Gelderland. Op de A2 Eindhoven Den Bosch is het ook file rijden over 7 kilometer tussen Boksel en Vught met een half uur vertraging. A7 Heerenveen Duitse grens bij Groningen Zuidoost. Na een ongeluk een kwartier tijdsverlies. De A28 is weer vrijgegeven vanuit Zwolle naar Amersfoort. Bij Hoevelaken nog wel 10 kilometer file met een kwartier vertraging. De N340 vanuit Zwolle naar Ommen is een ongeluk gebeurd bij Ommen. De weg is daar dicht, je zal daar moeten omrijden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Voor de gewenste nieuwbouw voor het speciaal onderwijs in Os zijn nog twee locaties serieus in beeld. Ook wil de gemeente het benodigde geld gaan uittrekken om de bouw mogelijk te maken. Het gaat om het onderwijs dat wordt aangeboden door Hub Noord-Brabant en Stichting Oosterwijs. Na onderzoek van 16 verschillende locaties hebben beide organisaties ieder een eigen voorkeurslocatie gekozen. Hub wil het liefst een nieuw gebouw neerzetten op de voetbalvelden van SV Ruwaard. Oosterwijs heeft het oog laten vallen op de plek van de voormalige basisschool John F. Kennedy en het Baken. Bij de verdere uitwerking van de plannen worden ook de buurtbewoners betrokken, zo laat de gemeente weten. Een leidinggevende van de politie Oost-Brabant heeft woensdag onvoorwaardelijk strafontslag gekregen. Dit vanwege ernstig plichtsverzuim. Aanleiding voor het ontslag is dat de betreffende medewerker zich ongepast, grensoverschrijdend en onprofessioneel heeft gedragen tegenover collega's. Hierdoor is een onveilige werkomgeving ontstaan, zo meldt de politie in een verklaring. De basis voor strafontslag was een disciplinair onderzoek. Dat was uitgevoerd in opdracht van de afdeling Veiligheid, Integriteit en Klachten. Bij kindcentrum Sterrenbos in Os was woensdag een feestje te vieren. Daar werd namelijk het hoogste punt bereikt van de nieuwbouw van de gymzaal. Voor de school een bijzonder moment dat werd gevierd met alle kinderen, de medewerkers en de betrokken partners. Wethouder Kees van Geffen was ook naar het kindcentrum gekomen om samen met de kinderraad de vlag te hijsen. Daarna mochten de kinderen ook alvast binnen een kijkje nemen. Het weer, donderdag flink wat zon, maar ook kans op een bui. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Het is nog steeds behoorlijk druk op de Nederlandse wegen. Al neemt de drukte natuurlijk aan het einde van de spits wel wat af. Maar altijd nog 300 kilometer file bij elkaar. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Altijd nog 23 kilometer file tussen knooppunt Prins Klausplein en Nieuw-Vennep. Met bijna 40 minuten vertraging. Heeft deels te maken met de afgesloten A44 richting Amsterdam. Op de A16 Breda-Rotterdam 20 minuten vertraging bij Dordrecht. Na een ongeluk is de linkerrijstrook van de A29 dicht vanuit Bergen-op-Zoom naar Rotterdam. Dat zorgt voor 7 kilometer file bij Numansdorp met een half uur vertraging. Kapotte vrachtauto op de A59 vanuit Den Bosch naar knooppunt Zonzeel bij Afrit Dussen. 4 kilometer file en een kwartier vertraging daar. De weg is dicht, je moet daar via de af- en oprit. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het. Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Michiel van der Velden met het NOS Journaal. De huizenmarkt koelt verder af, merkt ABN AMRO. Volgens de bank zal het aantal hypotheekaanvragen verder omlaag gaan. Dat ziet ook hypotheekvergelijkingssite Hypotheker. De rente gaat gestaag omhoog en de huizenprijs lijkt langzaam aan zijn max te zitten. De prijzen gaan nog maar een beetje omhoog. Kopers zitten steeds vaker op het maximale bedrag wat ze kunnen lenen, zien de economen van ABN. Alleen bij kopers onder de 25 worden nog veel hypotheken aangevraagd, vaak met de hulp van ouders. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat het vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. De Tweede Kamer praat vandaag over kernenergie en plannen voor nieuwe kerncentrales in Groningen of Zeeland. 1,5 maand geleden werd bekend dat 2 locaties in de Eemshaven en 1 locatie in Terneuzen nog in beeld zijn. Niet alle omwonenden zitten daarop te wachten. 2 bussen met actievoerders zijn vanuit Groningen naar Den Haag gereden. Zij wonen straks het debat bij over de mogelijke komst van de kerncentrales. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer hier bewolkt met mogelijk wat regen. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. En verder is het droog bij maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: start of vanaf de start.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
3: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor Van der A.
3: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor Van der A. Het DTV-nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Een nieuwe, moderne, multifunctionele sportaccommodatie. Dat is de grote wens van 5 Udense sportverenigingen. Basketbalvereniging Rush, volleybalvereniging Saturnus, handbalvereniging Helios 72, gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht en badmintonclub Slamis 67 lopen allemaal tegen uiteenlopende problemen aan. Ze vragen daarom aan de gemeenteraad van Maashorst om te investeren in een nieuw multifunctioneel sportcomplex. Dat zou tussen de 15 en 20 miljoen euro gaan kosten. Steeds meer mensen met een baan komen in financiële problemen, merken ze bij de Voedselbank en Quiet Oz. Daarom komen ze allebei met extra activiteiten in de avond. Uit een enquête onder de klanten van de Voedselbank blijkt dat er behoefte is aan een openingsmoment in de avond. Vanaf 2 september is de winkel voortaan ook op woensdagavond open. Ook Quiet Oz komt met iets nieuws. De stichting gaat op donderdagavond een inloopspreekuur houden, waarbij één keer in de maand ook een schuldhulpmaatje aanwezig is. Directeur Bram Jansen neemt na 10 jaar afscheid van de Vorstenbosse basisschool Op Weg. Jansen vindt het naar eigen zeggen na 10 jaar tijd voor een nieuwe uitdaging. Die heeft hij gevonden op een basisschool in Os waar hij interim directeur wordt. Welke school dat is mag hij nog niet zeggen. Jansen heeft woensdag officieus afscheid genomen van de school. Volgende week vrijdag is zijn laatste dag. Voor Jansen is al een opvolger gevonden voor volgend schooljaar. Per 1 augustus begint Marieke van Herp als directeur van de school. Het weer vandaag zon, afgewisseld door wolkenvelden. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Files nemen af, maar altijd nog 169 kilometer in het land. Op de A2 rijdt het nog langzaam vanuit Den Bosch naar Utrecht. 10 minuten vertraging bij Waardenburg. 10 minuten op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Nieuw-Vennep nog 10 kilometer file. Op de A10 vanuit het Koenplein naar knooppunt de Nieuwe Meer. Bij knooppunt Amstel op de A10 Oost. 10 minuten vertraging door bergingswerkzaamheden, want er zijn 2 rijstroken dicht. A16 Breda-Rotterdam, 20 minuten vertraging bij Dordrecht. En een kapotte auto op de rechte rijstrook van de A58 vanuit Breda naar Tilburg bij Tilburg Reeshof. Vanaf knooppunt Galder 13 kilometer file met 20 minuten vertraging. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
2: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
2: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
3: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
2: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. In een grootschalig onderzoek naar drogeerverkrachtingen zijn meer dan 150 slachtoffers en daders geïdentificeerd, meldt de Europese politiedienst Europol. Bij deze vorm van misbruik worden slachtoffers gedrogeerd, waarna ze aangerand of verkracht worden. Europol heeft niet bekendgemaakt hoe de verdeling is tussen de 156 geïdentificeerde slachtoffers en daders. Wel meldt de dienst dat er ook 4 nieuwe online gemeenschappen zijn ontdekt waar vrouwenhaat wordt verheerlijkt. De man die ervan wordt verdacht 6 mensen te hebben doodgeschoten bij een jeugdinstelling in Stade in Noord-Duitsland zou de aanslag hebben gepland. Dat schrijft de regionale omroep NDR op basis van eigen onderzoek. Een week voor de aanslag zou de verdachte voor €4.000 een wapen hebben gekocht in Berlijn. De verdachte is de vader van een kind dat in de jeugdinstelling is opgenomen. Er liep een zaak over de voogdij van de baby. Die was volgens Duitse media uit huis geplaatst en had medische hulp nodig. Van alle fietsers van 12 jaar en ouder heeft 43% een elektrische fiets, blijkt uit onderzoek van het RIVM. 5 jaar geleden was dat nog 29%. Vooral kinderen en jongeren rijden vaker elektrisch. Een kwart van hen heeft een fatbike. De jongeren gebruiken hun e-bike vooral om naar school te gaan, omdat dat vaak sneller is. Voor korte afstanden zeggen ze liever een gewone fiets te pakken. Het RIVM maakt zich zorgen over de populariteit van de elektrische fiets. Jongeren bewegen al weinig en door het gebruik van e-bikes wordt dat mogelijk nog minder. In het zuiden van Frankrijk is al zeker 1000 hectare natuurgebied verwoest. Ongeveer 200 mensen zijn geëvacueerd vanwege de branden aan de Middellandse zeekust. Het gebied is erg droog vanwege de hitte van de laatste tijd. De vlammen worden aangewakkerd door de harde wind. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
2: Goedemorgen, ik ben Frank Spijkers. Een nieuwe, moderne, multifunctionele sportaccommodatie. Dat is de grote wens van 5 Udense sportverenigingen. Basketbalvereniging Rush, volleybalvereniging Saturnus, handbalvereniging Helios 72, gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht en badmintonclub Slamis 67 lopen allemaal tegen uiteenlopende problemen aan. Ze vragen daarom aan de gemeenteraad van Maashorst om te investeren in een nieuw multifunctioneel sportcomplex. Dat zou tussen de 15 en 20 miljoen euro gaan kosten. Steeds meer mensen met een baan komen in financiële problemen, merken ze bij de Voedselbank en Quiet Oz. Daarom komen ze allebei met extra activiteiten in de avond. Uit een enquête onder de klanten van de Voedselbank blijkt dat er behoefte is aan een openingsmoment in de avond. Vanaf 2 september is de winkel voortaan ook op woensdagavond open. Ook Quiet Oz komt met iets nieuws. De stichting gaat op donderdagavond een inloopspreekuur houden, waarbij één keer in de maand ook een schuldhulpmaatje aanwezig is. Directeur Bram Jansen neemt na 10 jaar afscheid van de Vorstenbosse basisschool Op Weg. Jansen vindt het naar eigen zeggen na 10 jaar tijd voor een nieuwe uitdaging. Die heeft hij gevonden op een basisschool in Os waar hij interim directeur wordt. Welke school dat is mag hij nog niet zeggen. Jansen heeft woensdag officieus afscheid genomen van de school. Volgende week vrijdag is zijn laatste dag. Voor Jansen is al een opvolger gevonden voor volgend schooljaar. Per 1 augustus begint Marieke van Herp als directeur van de school. Het weer vandaag zon, afgewisseld door wolkenvelden. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
3: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Altijd nog 100 kilometer file in het land. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een kwartier vertraging bij Waardenburg. 10 minuten op de A20 vanuit Hoek van Holland naar Gouda bij Moordrecht. Werkzaamheden op de A27 vanuit Breda naar Gorkum bij industriegebied Avelingen. Een kwartier vertraging. En nog 10 minuten vertraging bij Tilburg-Reeshof als je over de A58 vanuit Tilburg naar Breda rijdt. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem dé outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
0: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 12 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Asielzoekers zijn niet vaker betrokken bij misdrijven dan anderen. Dat blijkt uit onderzoek van het WODC, het Kennisinstituut voor de Rechtsstaat. 3% van de ruim 112.000 asielzoekers in Nederland was vorig jaar betrokken bij een misdrijf. Meestal gaat het om winkeldiefstal. Het percentage is al een aantal jaren stabiel, zegt het WODC. Volgens het instituut bestaat in de samenleving het beeld dat asielzoekers veel criminaliteit plegen, maar dat klopt niet. Er is wel een kleine stijging zichtbaar bij het aantal alleenstaande minderjarige asielzoekers dat betrokken is bij een misdrijf. Het dodental van de nieuwe Russische aanvallen op de Oekraïnse hoofdstad Kiev is opgelopen tot 17. Ook zijn er tientallen gewonden, onder wie kinderen. Er werden ballistische raketten en drones afgeschoten. Door de aanvallen vloog een hotel in brand en stortte een flatgebouw in. Hulpverleners zoeken nog naar mensen onder het puin. Polen stuurde vanwege de aanvallen uit voorzorg gevechtsvliegtuigen de lucht in om het eigen luchtruim te bewaken. In Thailand is een jongen van 11 met een auto ingereden op een groep monniken. 8 monniken kwamen om het leven, 14 raakten gewond. De groep van 35 monniken was net begonnen aan een pelgrimstocht naar het noordoosten van het land. Toen ze langs een weg liepen, werden ze aangereden. Volgens de oma van de 11-jarige jongen heeft hij een beperking en had hij de auto stiekem meegenomen. Hij is aangehouden. Steeds meer Amerikaanse goede doelen verplaatsen hun hoofdkantoor naar Nederland, schrijft de Telegraaf. Het gaat vooral om doelen die zich bezighouden met het klimaat en gendergelijkheid. De regering van president Trump schrapt geregeld hun fiscale voordelen of financiering. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over het land. Vanmiddag breekt de zon vaker door. Het wordt niet warmer dan 20 tot 23 graden door een wind uit het noordwesten. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder blijft het droog en wordt het maximaal 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
5: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat een file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. En een kwartier vertraging op de A27 vanuit Breda naar Gorkum. Tussen Nieuwedijk en knooppunt Gorkum. 5 kilometer door de werkzaamheden. En tot zover de ANWB verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
1: Kies voor van der A.
0: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
1: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een nieuwe, moderne, multifunctionele sportaccommodatie. Dat is de grote wens van 5 Udense sportverenigingen. Basketbalvereniging Rush, volleybalvereniging Saturnus, handbalvereniging Helios 72, gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht en badmintonclub Slamis 67 lopen allemaal tegen uiteenlopende problemen aan. Ze vragen daarom aan de gemeenteraad van Maashorst om te investeren in een nieuw multifunctioneel sportcomplex. Dat zou tussen de 15 en 20 miljoen euro gaan kosten. Steeds meer mensen met een baan komen in financiële problemen, merken ze bij de Voedselbank en Quiet Oz. Daarom komen ze allebei met extra activiteiten in de avond. Uit een enquête onder de klanten van de Voedselbank blijkt dat er behoefte is aan een openingsmoment in de avond. Vanaf 2 september is de winkel voortaan ook op woensdagavond open. Ook Quiet Oz komt met iets nieuws. De stichting gaat op donderdagavond een inloopspreekuur houden, waarbij één keer in de maand ook een schuldhulpmaatje aanwezig is. Directeur Bram Jansen neemt na 10 jaar afscheid van de Vorstenbosse basisschool Op Weg. Jansen vindt het naar eigen zeggen na 10 jaar tijd voor een nieuwe uitdaging. Die heeft hij gevonden op een basisschool in Os waar hij interim directeur wordt. Welke school dat is mag hij nog niet zeggen. Jansen heeft woensdag officieus afscheid genomen van de school. Volgende week vrijdag is zijn laatste dag. Voor Jansen is al een opvolger gevonden voor volgend schooljaar. Per 1 augustus begint Marieke van Herp als directeur van de school. Het weer vandaag zon, afgewisseld door wolkenvelden. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht, een kwartiertje vertraging bij Waardenburg. Kapotte vrachtauto op de rechte rijstrook van de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek is er 1 rijstrook dicht en wel de rechter. Daardoor 10 minuten vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum, werkzaamheden bij knooppunt Gorkum. 5 kilometer file en een kwartier oponthoud. En de N62, in die weg ligt de Westerschelde-tunnel. Die is in beide richtingen dicht, dus een auto met caravan geschaard. Gaat minimaal nog tot 1 uur duren. Omrijden via Antwerpen. Op de N325 vanuit Duitsland naar Nijmegen. 20 minuten vertraging bij Nijmegen. En tot zover de ANWB. Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berchem. Boek nu.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 1 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. De 5 mensen die gisteren zijn omgekomen bij de brand in een flat in Antwerpen zijn allemaal vrouwen. Dat meldt het parket van Antwerpen. 3 vrouwen zijn inmiddels geïdentificeerd. Ze zijn 54, 80 en 93 jaar. 2 van hen zijn bewoners. De andere vrouw was op bezoek in het gebouw. De brand begon gisterochtend in het pand van 10 verdiepingen. Het vuur zou zijn ontstaan door een technische storing op de begane grond van het flatgebouw. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. De man werkte in de jaren 70 en 80 in Den Haag in een voorloper van het Haga ziekenhuis. In 1986 werd hij ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. De arts is inmiddels overleden, maar het ziekenhuis is in gesprek gegaan met zijn nabestaanden. 2 donorkinderen zijn inmiddels ingelicht. In Indonesië zijn een man en een vrouw door een sharia-rechtbank veroordeeld tot stokslagen. Ze waren zoenend gefilmd tijdens een TikTok-livestream. Het gebeurde in de conservatieve regio Aceh. De straf is ook al uitgevoerd. De man en de vrouw van in de 20 kregen 21 stokslagen, terwijl zeker 100 mensen toekeken. Eigenlijk zou het stel meer stokslagen krijgen, maar het werden er minder omdat ze al in de cel hadden gezeten. Aceh is de enige Indonesische provincie dat de sharia handhaaft. Dat is het rechtssysteem dat is gebaseerd op overleveringen van de profeet Mohammed. In heel Europa zijn meer dan 100 mensen besmet geraakt met salmonella. Dat gebeurde na het eten van kant-en-klaverpakte noedels, waarbij je alleen water hoeft toe te voegen. Ook in Nederland raakten mensen besmet, zegt de Europese Autoriteit voor Voedselveiligheid. De eerste gevallen waren al in november. De autoriteit wil niet zeggen wie de producent is van de noedels. Het weer bewolkt en er trekt een gebied met regen over. Vanmiddag breekt wel de zon vaker door. Het wordt 20 tot 23 graden. Morgen in het noordoosten 's ochtends nog buien. Verder droog en een graad of 24. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Langzaam rijdend verkeer op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Een kwartier vertraging tussen Rosmalen West en Waardenburg. Kapotte vrachtauto op de rechterrijstrook van de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. Bij knooppunt De Hoek 20 minuten vertraging. Omrijden kan via de A9 en de A4. Op de A12 vanuit Den Haag naar Utrecht. Bij knooppunt Lunette 4 kilometer file en 10 minuten vertraging. Dat is de nasleep van een ongeluk. Alle rijstroken zijn weer vrij. De N62, de weg Belgische grens Borselen, is in beide richtingen dicht ter hoogte van de Westerschelde-tunnel na een ongeluk. Een auto met caravan geschaard. De weg blijft in ieder geval nog in beide richtingen dicht tot 1:00. De Westbuis blijft altijd nog dicht tot 2:00 voor het opruimen. Tot die tijd omrijden via Antwerpen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En Van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
3: Kies voor Van der A.
2: Autocenter Van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl.
4: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Autocenter Van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
3: Kies voor Van der A. Het DTV-nieuws op MFM Brabant.
5: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een nieuwe, moderne, multifunctionele sportaccommodatie. Dat is de grote wens van 5 Udense sportverenigingen. Basketbalvereniging Rush, volleybalvereniging Saturnus, handbalvereniging Helios 72, gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht en badmintonclub Slamis 67 lopen allemaal tegen uiteenlopende problemen aan. Ze vragen daarom aan de gemeenteraad van Maashorst om te investeren in een nieuw multifunctioneel sportcomplex. Dat zou tussen de 15 en 20 miljoen euro gaan kosten. Steeds meer mensen met een baan komen in financiële problemen, merken ze bij de Voedselbank en Quiet Oz. Daarom komen ze allebei met extra activiteiten in de avond. Uit een enquête onder de klanten van de Voedselbank blijkt dat er behoefte is aan een openingsmoment in de avond. Vanaf 2 september is de winkel voortaan ook op woensdagavond open. Ook Quiet Oz komt met iets nieuws. De stichting gaat op donderdagavond een inloopspreekuur houden, waarbij één keer in de maand ook een schuldhulpmaatje aanwezig is. Directeur Bram Jansen neemt na 10 jaar afscheid van de Vorstenbosse basisschool Op Weg. Jansen vindt het naar eigen zeggen na 10 jaar tijd voor een nieuwe uitdaging. Die heeft hij gevonden op een basisschool in Os waar hij interim directeur wordt. Welke school dat is mag hij nog niet zeggen. Jansen heeft woensdag officieus afscheid genomen van de school. Volgende week vrijdag is zijn laatste dag. Voor Jansen is al een opvolger gevonden voor volgend schooljaar. Per 1 augustus begint Marieke van Herp als directeur van de school. Het weer vandaag zon, afgewisseld door wolkenvelden. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
6: Dit is Robert Vriesen van de ANWB. Staat momenteel file op de A2 vanuit Den Bosch naar Utrecht. Kwartier vertraging tussen Rosmalen, West en Waardenburg, 11 kilometer. Kwartier vertraging op de A12 vanuit Arnhem naar Duitsland. Vanaf Zevenaar 3 kilometer file tot aan de grens door controles. A50 Arnhem-Os, een kwartier vertraging tussen Knopend Valburg en Ravenstein. En de Westerschelde-tunnel in de N62 is in beide richtingen dicht. Zijn auto met caravan geschaard. De weg blijft voorlopig nog even dicht, dus omrijden moet je via Antwerpen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
7: Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Carwash Uden voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Carwash Uden. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashuden.nl.
1: Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl.
0: Carwash Uden, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashuden.nl.
2: Dit is MFM.
3: MFM Brabant.
2: Overal.
3: Jouw muziek en jouw nieuws.
2: Het nieuws van 2 uur.
4: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Sinds de Russische invasie in Oekraïne zijn al ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Bijna 450.000 militairen kwamen daar om. In Oekraïne waren het er zo'n 135.000. De denktank baseert zich onder meer op Britse en Amerikaanse bronnen, omdat Oekraïne en Rusland zelf weinig informatie aanleveren. Er rijden voorlopig nog geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. De schade door een brand in een kabelgoot is groter dan gedacht. Eigenlijk zouden er morgen weer treinen gaan rijden, maar volgens ProRail kan dat op zijn vroegst pas zondag of maandag. De storing begon afgelopen maandag door een brand bij station Rotterdam Stadion. Er zijn honderden kabels beschadigd. Het is lastig om die te herstellen, omdat er weinig ruimte is op de plek van de brand. En het is niet mogelijk om extra mensen in te zetten. Artsen in Venezuela vrezen dat er door de nasleep van de aardbevingen van vorige week nog duizenden extra doden kunnen vallen. In het land is een zwakke gezondheidszorg en een tekort aan artsen. Door de aardbevingen zijn tientallen ziekenhuizen beschadigd geraakt en er is een groot tekort aan medische hulpmiddelen. Ook is de situatie in tijdelijke opvangkampen slecht. Tot nu toe zijn er bijna 2300 dodelijke slachtoffers en 11.000 gewonden. Tienduizenden Venezolanen zijn nog vermist. Louis van Gaal stopt als adviseur van de Raad van Commissarissen van Ajax. De afgelopen 3 jaar gaf hij adviezen op voetbaltechnisch gebied. Hij droeg bij aan de aanstellingen van Alex Kroes en Marijn Beuker, die inmiddels allebei zijn vertrokken. Van Gaal heeft zelf besloten om te stoppen. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden bij een stevige zuidwestenwind. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen is er een mix van zon en wolken. Het wordt 20 tot 25 graden dan. Dit was het NOS-journaal.
5: Dit is Norbert Vriezen van de ANWB. 160 kilometer file in het land, dat is behoorlijk veel voor dit tijdstip. Op de A2 Den Bosch-Utrecht, een kwartier vertraging tussen Rosmalen, West en Waardenburg. Op de A4 vanuit Den Haag naar Amsterdam. Bij Roelof Arendsveen, 20 minuten vertraging. De weg is daar dicht. Je kan omrijden via Bodegraven en Utrecht over de N11, de A12, de A2 en de A9. Het is een heel eind. De andere kant op is de weg ook dicht. De A4 vanuit Amsterdam naar Den Haag bij Hoogmade, 50 minuten vertraging. Daar kan je makkelijker omrijden. Pak de A44 richting Den Haag. Op de A5 vanuit Amsterdam naar Hoofddorp. 10 minuten vertraging bij knooppunt De Hoek. De rechterrijstrook is daar dicht. De kapotte vrachtauto. A50 Arnhem-Oss, een kwartier vertraging bij Ravenstein. En de N62, Borselen-Belgische grens, is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Je zal moeten omrijden en dat is een heel stuk via Antwerpen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
2: MFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo bij je terug.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een nieuwe, moderne, multifunctionele sportaccommodatie. Dat is de grote wens van 5 Udense sportverenigingen. Basketbalvereniging Rush, volleybalvereniging Saturnus, handbalvereniging Helios 72, gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht en badmintonclub Slamis 67 lopen allemaal tegen uiteenlopende problemen aan. Ze vragen daarom aan de gemeenteraad van Maashorst om te investeren in een nieuw multifunctioneel sportcomplex. Dat zou tussen de 15 en 20 miljoen euro gaan kosten. Steeds meer mensen met een baan komen in financiële problemen, merken ze bij de Voedselbank en Quiet Oz. Daarom komen ze allebei met extra activiteiten in de avond. Uit een enquête onder de klanten van de Voedselbank blijkt dat er behoefte is aan een openingsmoment in de avond. Vanaf 2 september is de winkel voortaan ook op woensdagavond open. Ook Quiet Oz komt met iets nieuws. De stichting gaat op donderdagavond een inloopspreekuur houden, waarbij één keer in de maand ook een schuldhulpmaatje aanwezig is. Directeur Bram Jansen neemt na 10 jaar afscheid van de Vorstenbosse basisschool Op Weg. Jansen vindt het naar eigen zeggen na 10 jaar tijd voor een nieuwe uitdaging. Die heeft hij gevonden op een basisschool in Os waar hij interim directeur wordt. Welke school dat is mag hij nog niet zeggen. Jansen heeft woensdag officieus afscheid genomen van de school. Volgende week vrijdag is zijn laatste dag. Voor Jansen is al een opvolger gevonden voor volgend schooljaar. Per 1 augustus begint Marieke van Herp als directeur van de school. Het weer vandaag zon, afgewisseld door wolkenvelden. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is alweer behoorlijk druk op de weg. Bij elkaar staat er bijna 200 kilometer file. Problemen zijn door onder andere op de A4. Die is namelijk in beide richtingen dicht tussen Den Haag en Amsterdam bij Hoogmade. Richting Den Haag kun je omrijden over de A44. Richting Amsterdam niet. Daar moet je helemaal omrijden via Utrecht. Op de A27 van Breda naar Gorkum tussen Nieuwendijk en Gorkum 20 minuten vertraging door de werkzaamheden daar. Daardoor is het ook drukker op de A2 en de A50 van het zuiden naar het noorden. En de N62 Borselen-Belgische grens is dicht bij de Westerschelde-tunnel. Daar is een ongeluk gebeurd. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Voor jezelf.
3: MFM.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.

0: 3 uur.
1: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op de hulpvloot naar Gaza gaan aangifte doen van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling. Dat zou zijn gebeurd door Israëlische militairen. Volgens de Nederlanders zijn vrouwen gedwongen om hun borsten te laten zien en moest een man zich uitkleden en is hij betast en vernederd. De organisatie achter de vloot zegt dat activisten ook ernstig letsel hebben opgelopen, zoals gebroken ribben en zenuwbeschadigingen. De vloot werd in april geënterd door het Israëlische leger. De 428 activisten uit verschillende landen zaten vervolgens in Israël een tijdje vast. In de Noord-Hollandse plaats Huizen is een grote brand uitgebroken in een rijtjeshuis. Uit voorzorg is het hele huizenblok ontruimd. Volgens de veiligheidsregio zijn er mogelijk nog mensen in het brandende huis. 2 mensen zijn gewond naar het ziekenhuis gebracht. Volgens NH Nieuws is een explosie mogelijk de oorzaak van de brand. De Oekraïner die in Duitsland vastzit voor het saboteren van de Nord Stream pijpleidingen is aangeklaagd vanwege oorlogsmisdaden. Hij wordt beschuldigd van het veroorzaken van de explosie en het vernietigen van de infrastructuur. De actie van 4 jaar geleden zou zijn uitgevoerd namens de Oekraïnse overheid. Volgens de Duitse aanklager is bewezen dat het doel was om het leveren van Russisch gas aan Duitsland te stoppen. Op die manier zou Rusland geld mislopen om de oorlog tegen Oekraïne te financieren. Oekraïne ontkent nog altijd achter de explosie te zitten. Opnieuw blijkt een gynaecoloog zijn eigen zaad te hebben gebruikt bij vruchtbaarheidsbehandelingen. Het gaat om een inmiddels overleden man die in de jaren 70 en 80 in een voorloper van het Haagse Haga ziekenhuis werkte. Hij werd 40 jaar geleden al ontslagen omdat hij zich schuldig zou hebben gemaakt aan inseminatiefraude. Het weer, de regen trekt naar het oosten weg. Het is 19 tot 22 graden. In de loop van de middag breekt de zon door. Morgen een mix van zon en wolken en dan wordt het 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: NFM.

0: Dit is MFM. Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
3: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
4: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Een nieuwe, moderne, multifunctionele sportaccommodatie. Dat is de grote wens van 5 Udense sportverenigingen. Basketbalvereniging Rush, volleybalvereniging Saturnus, handbalvereniging Helios 72, gymnastiekvereniging Vlugheid en Kracht en badmintonclub Slamis 67 lopen allemaal tegen uiteenlopende problemen aan. Ze vragen daarom aan de gemeenteraad van Maashorst om te investeren in een nieuw multifunctioneel sportcomplex. Dat zou tussen de 15 en 20 miljoen euro gaan kosten. Steeds meer mensen met een baan komen in financiële problemen, merken ze bij de Voedselbank en Quiet Oz. Daarom komen ze allebei met extra activiteiten in de avond. Uit een enquête onder de klanten van de Voedselbank blijkt dat er behoefte is aan een openingsmoment in de avond. Vanaf 2 september is de winkel voortaan ook op woensdagavond open. Ook Quiet Oz komt met iets nieuws. De stichting gaat op donderdagavond een inloopspreekuur houden, waarbij 1 keer in de maand ook een schuldhulpmaatje aanwezig is. Directeur Bram Jansen neemt na 10 jaar afscheid van de Vorstenbosse basisschool Op Weg. Jansen vindt het naar eigen zeggen na 10 jaar tijd voor een nieuwe uitdaging. Die heeft hij gevonden op een basisschool in Os waar hij interim directeur wordt. Welke school dat is mag hij nog niet zeggen. Jansen heeft woensdag officieus afscheid genomen van de school. Volgende week vrijdag is zijn laatste dag. Voor Jansen is al een opvolger gevonden voor volgend schooljaar. Per 1 augustus begint Marieke van Herp als directeur van de school. Het weer vandaag zon, afgewisseld door wolkenvelden. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
5: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Goed nieuws over de A4 Den Haag-Amsterdam. Want de weg is in beide richtingen weer open bij Hoogmade. Er staat nog wel een flinke file, vooral richting Den Haag. Vanaf Hoofddorp is de vertraging nog behoorlijk, maar die neemt nu wel snel af. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Houten en Harmelen ook nog 10 kilometer file. Daar is de vertraging 20 minuten door een ongeluk. De rechte rijstrook is dicht. Verder gebeurde er een ongeluk op de A17 Roosendaal-Dordrecht bij Moerdijk. Daar is de vertraging ook 20 minuten. Daar is ook de rechte rijstrook dicht. En de N62 Borselen-Belgische grens is helemaal dicht bij de Westerschelde-tunnel. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant

0: Kink MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Auto of bedrijfswagenvies? Kom naar Car Wash Ude voor een schoon en glanzend resultaat. In de moderne en milieuvriendelijke wasstraat. En reinig uw auto ook van binnen in het indoor stofzuigplein. Car Wash Ude. Beleef het en ervaar het. Industrielaan 27. Kijk op carwashude.nl.
1: Hey, pst. Hou jij van snelheid en adrenaline? Dan is Circuitpark Berghem de outdoor kartbaan voor jou. Race in een van de 50 karts en beleef de ultieme kick. Alleen of met vrienden. Vrijgezellenfeest, teamuitje of gewoon voor de fun. Jij kiest. Wanneer zien we jou aan de start? Boek nu makkelijk en snel op circuitparkberghem.nl.
2: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
1: Zien we jou aan de start van een 2-uurs race? Beleef het de hele zomer, elke woensdagavond op Circuitpark Berghem. Boek nu.
0: Car Wash Ude, ook voor het wassen en reinigen van uw bedrijfswagen. Kijk op carwashude.nl.
3: Dit is MFM.
4: MFM Brabant.
3: Overal.
4: Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Het nieuws van 4 uur.
5: Michiel van der Velden met het NOS-journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders. Dat zijn vrouwen die tussen 1956 en 1984 werden gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak ging het om ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn ruim 3500 mensen overleden. En dat is meer dan verwacht. Volgens het RIVM zijn het er zo'n 480 meer en waren het vooral mensen van 80 jaar en ouder. Naar verhouding overleden er vooral mensen in het oosten en zuiden van het land, waar de temperaturen ook het hoogst waren. Het aantal doden in de hitteweek kan nog stijgen, omdat een overlijden soms pas na een paar weken wordt geregistreerd. Het aantal mensen dat elk jaar kiest voor euthanasie is sterk gestegen. In 1999 waren het 2000 mensen, in 2024 10.000, blijkt uit onderzoek van een aantal academische ziekenhuizen in opdracht van het ministerie van Volksgezondheid. Volgens de onderzoekers komt dat doordat mensen ouder worden en langer leven met chronische aandoeningen. En er ligt meer nadruk op de eigen keuze. De meeste mensen die voor euthanasie kiezen hadden een lichamelijke aandoeding, zoals kanker of een long- of vaatziekte. En meestal waren ze tussen de 70 en 80 jaar oud. De herstelwerkzaamheden aan het spoor bij Rotterdam lopen opnieuw vertraging op. Op zijn vroegst rijden er zondag pas treinen, denkt ProRail. Maandag was er brand in een kabelgoot waarbij honderden kabels beschadigd raakten. En sindsdien rijden er geen treinen tussen Rotterdam en Dordrecht. Het weer, het is inmiddels bijna overal droog. Op de meeste plekken breekt de zon door en is het 18 tot 22 graden. Morgen veel zon, maar ook stapelwolken en maximaal 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Robert Vriezen van de ANWB. Er zijn geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
4: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: MFM.

0: daar.
1: Dit is MFM.
2: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden.
2: Kies voor van der A.
1: Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op aauden.nl.
2: Kies voor van der A. Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Mensen die bij het Frans Hezen Stadion gaan parkeren moeten extra opletten, omdat de verkeer- en parkeersituatie is gewijzigd. Met die waarschuwing komt Top Os, een van de grote gebruikers van het stadioncomplex. Onlangs is eenrichtingsverkeer ingevoerd en daarop wordt inmiddels gecontroleerd. Ook mag parkeren alleen nog maar in de daarvoor bestemde parkeervakken. Buiten die vakken parkeren op de Nelson Mandela Boulevard is niet meer toegestaan. Top Os komt daarom nu met een waarschuwing om te voorkomen dat bezoekers tegen een parkeerboete aanlopen. Er zijn extra vliegbewegingen van F-35's vanaf de vliegbasis in Volkel tussen 6 en 10 juli. Dan is de laatste trainingsweek voor wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden, die vanuit Volkel wordt ondersteund. Iedere 2 jaar worden op vliegbasis Leeuwarden wapeninstructeurs opgeleid tot expert op het gebied van optimaal inzetten van het wapensysteem en de technieken daaromheen. Het is de hoogst opgeleide specialist in de luchtmacht. De brandweer in Bergen werd donderdagochtend opgeroepen voor een gaslekkage. Die was ontstaan bij een woning aan de Burgemeester van Erpstraat. Bij werkzaamheden voor een verbouwing werd een gasleiding geraakt. De brandweer kwam met spoed naar de locatie en deed metingen om de situatie goed in kaart te brengen. Een handhaver zorgde ervoor dat het verkeer in goede banen werd geleid. Voor de woning werd met een graafmachine een gat gegraven om bij de beschadigde leiding te komen. Medewerkers van Enexis gingen daarna aan de slag om de leiding te repareren. Het weer, vrijdag flink wat zon en droog. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

Dit is MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Op zoek naar een jong gebruikte Nissan? Autocenter van der A. Tevens ontvangt u dan gratis de Nissan mobiliteitsgarantie voor hulp bij pech of een ongeval onderweg. En van der A is het Euromaster Lease Servicepunt voor de regio Uden. Dus ook voor een deskundig onderhoud of advies of het vervangen en monteren van uw autobanden. Kies voor van der A. Autocenter van der A. Vluchtoord 5 in Uden. Kijk op aauden.nl. Welkom bij de Foto Speciaalzaak met de scherpste prijzen en de allerbeste service. Foto de Vakman. Foto de Vakman is de specialist in foto- en videoapparatuur. Kijk op fotodevakman.nl. Autocenter van der A. Ook voor uw vakantiecheck. Kijk op

0: van 5 uur.
1: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet heeft excuses aangeboden aan afstandsmoeders en hun kinderen. De moeders werden tussen 1956 en 1984 gedwongen om hun pasgeboren baby af te staan. Vaak waren het ongetrouwde vrouwen en gebeurde het onder druk van familie en de kerk. Ook instanties speelden een rol, zoals de Raad voor de Kinderbescherming. Vorig jaar concludeerde een speciale commissie dat veel afstandsmoeders en hun kinderen levenslange schade hadden opgelopen. De excuses zijn uitgesproken door staatssecretaris Claudia van Brugge op een speciale bijeenkomst met afstandsmoeders. Steeds meer mensen kiezen voor euthanasie, melden academische ziekenhuizen. In 1999 waren het er 2000, in 2024 bijna 10.000. Volgens de ziekenhuizen komt dat door de vergrijzing en het groeiend aantal mensen met een chronische ziekte. Door de druk op de gezondheidszorg kan de vraag om euthanasie verder toenemen, zeggen de ziekenhuizen. Scholen in Oostenrijk bereiden zich voor op een verbod op hoofddoekjes. Vanaf komend schooljaar mogen meisjes onder de 14 jaar op school geen hoofddoek meer dragen. Het verbod werd goedgekeurd door de Oostenrijkse regeringspartijen met steun van de radicaal-rechtse FPÖ. Volgens die partijen is de hoofddoek een symbool van onderdrukking. De Oostenrijkse scholierenvakbond spreekt van een bizarre maatregel gericht tegen moslima's. De bond bereidt protestacties voor. 7 Nederlandse activisten die meevoeren op een hulpvloot naar Gaza doen aangifte van seksueel geweld, mishandeling, vernedering en marteling door Israëlische militairen. Israël enterde de hulpvloot in april op open zee. De Nederlandse activisten zeggen dat ze onder meer gebroken ribben hebben opgelopen en dat vrouwen gedwongen hun borsten moesten laten zien waarna ze werden gefotografeerd. Het weer. Vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is een hele drukke avondspits. Er staat meer dan 800 kilometer file. Dus onder andere te wijten aan wegwerkzaamheden, maar er zijn ook flink wat ongelukken gebeurd. Op de A2 Eindhoven-Utrecht staat een hele lange file tussen de afrit Den Bosch en Waardenburg. 19 kilometer in totaal. De vertraging is ruim 3 kwartier. Het komt door de afsluiting van de A27. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen knooppunt De Hoek en Hoogmade een uur vertraging. Daar wordt een vrachtwagen geborgen. De rechte rijstrook is dicht. Op de A15 Nijmegen-Rotterdam tussen knooppunt Del en knooppunt Gorkum een half uur vertraging. Op de A27 Breda-Gorkum tussen Hanke en knooppunt Gorkum ook een half uur extra reistijd. En op de A27 Almere-Gorkum de andere kant op tussen Utrecht-Noord en Lexmond is de vertraging ook 40 minuten. En dat heeft natuurlijk te maken met de afsluiting. De A27 is in beide richtingen dicht tussen knooppunt Gorkum en knooppunt Everdingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
3: Noordoost-Brabant luistert naar NFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
4: NFM.

0: MFM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug.
1: Deze reclamespot is veel te kort om u alles te vertellen over wat EP Toon Bergmans u te bieden heeft in wit en bruingoed. Toon Bergmans in Zeeland staat bekend om zijn goede service en klantvriendelijk personeel en verkoopt alleen dat waar zij zeker van weten dat u er tevreden mee zult zijn. En mocht het toevallig toch gebeuren dat er iets stuk gaat, dan kan dat door de eigen technische dienst worden opgelost. Bij EP Toon Bergmans is de klant nog koning. Meer informatie kunt u vinden op www.ep.nl. EP, die doet het.
2: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
3: Goedemiddag, ik ben Frank Spijkers. Mensen die bij het Frans Heese Stadion gaan parkeren moeten extra opletten, omdat de verkeer- en parkeersituatie is gewijzigd. Met die waarschuwing komt Top Os, een van de grote gebruikers van het stadioncomplex. Onlangs is eenrichtingsverkeer ingevoerd en daarop wordt inmiddels gecontroleerd. Ook mag parkeren alleen nog maar in de daarvoor bestemde parkeervakken. Buiten die vakken parkeren op de Nelson Mandela Boulevard is niet meer toegestaan. Top Os komt daarom nu met een waarschuwing om te voorkomen dat bezoekers tegen een parkeerboete aanlopen. Er zijn extra vliegbewegingen van F-35's vanaf de vliegbasis in Volkel tussen 6 en 10 juli. Dan is de laatste trainingsweek voor wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden, die vanuit Volkel wordt ondersteund. Iedere 2 jaar worden op vliegbasis Leeuwarden wapeninstructeurs opgeleid tot expert op het gebied van optimaal inzetten van het wapensysteem en de technieken daaromheen. Het is de hoogst opgeleide specialist in de luchtmacht. De brandweer in Bergen werd donderdagochtend opgeroepen voor een gaslekkage. Die was ontstaan bij een woning aan de Burgemeester van Erpstraat. Bij werkzaamheden voor een verbouwing werd een gasleiding geraakt. De brandweer kwam met spoed naar de locatie en deed metingen om de situatie goed in kaart te brengen. Een handhaver zorgde ervoor dat het verkeer in goede banen werd geleid. Voor de woning werd met een graafmachine een gat gegraven om bij de beschadigde leiding te komen. Medewerkers van Enexis gingen daarna aan de slag om de leiding te repareren. Het weer, vrijdag flink wat zon en droog. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
4: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: FM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 6 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Het verbod moet over 2 jaar ingaan, bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken in onder meer slachthuizen. Ze krijgen bijvoorbeeld onderbetaald, werken te lang en hebben te maken met geweld en intimidatie. Morgen neemt de ministerraad een besluit over een verbod op uitzendkrachten in de vleessector. De voedselwaakhond NVWA is binnengevallen bij een visbedrijf in IJmuiden. De eigenaar wordt ervan verdacht illegaal vis te hebben verkocht. Ook zijn woning is doorzocht. Er is voor tienduizenden euro's contant geld in beslag genomen, net als de administratie. De vishandel zou buiten de boeken om ondermaatse vis verkopen. Dat is jonge vis die kleiner is dan voorgeschreven minimumlengte en daarom niet mag worden verkocht. Dat moet de vispopulatie in stand houden en overbevissing voorkomen. Zo moeten jonge vissen in ieder geval 1 keer de kans krijgen zich voor te planten. Een dag na de dodelijke flatbrand in Antwerpen mochten bewoners even terug om spullen op te halen. Volgens Belgische media mogen ze zeker een maand niet naar huis. Andere bewoners zijn al wel weer terug. Bij de brand in Antwerpen kwamen 5 vrouwen om het leven. 16 mensen raakten gewond. De brand zou zijn ontstaan bij werkzaamheden in de hal van de flat. Justitie gaat niet uit van opzet. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 1000 mensen geëvacueerd. Niemand is gewond geraakt. Met onder meer blusvliegtuigen wordt geprobeerd het vuur te bestrijden. Mensen worden opgeroepen om afstand te houden en hulplijnen niet onnodig te belasten. Het weer vanavond is het overwegend zonnig. Vannacht helder en minima rond de 12 graden. Morgen veel zon, landinwaarts ook stapelwolken. Het wordt 20 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Het is nog steeds heel erg druk op de weg, maar de meeste files beginnen nu langzaam wat korter te worden. Het is nog niet erg te merken op de A2 van Eindhoven naar Utrecht. Tussen Den Bosch en Waardenburg is de vertraging nog bijna 1 uur. Dat komt door de afgesloten A27, daardoor is het extra druk op die A2. Merk je ook op de A59 knooppunt Zonzeel Den Bosch tussen Drunen en knooppunt Empel 35 minuten oponthoud. Op de A4 Amsterdam-Den Haag tussen Schiphol en Hoogmade sta je 3 kwartier in de file door bergingswerkzaamheden. De rechte rijstrook is daar dicht. Op de A12 Arnhem-Den Haag tussen Driebergen en Woerden 3 kwartier extra reistijd door een ongeluk. Daar zijn alle rijstroken weer vrij. En er staat een vrachtwagen met pech op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij knooppunt Waterberg. Daar is nog een rijstrook dicht en dat kost je vanaf Hoenderloo ruim 1 kwartier. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Mensen die bij het Frans Heese Stadion gaan parkeren moeten extra opletten, omdat de verkeer- en parkeersituatie is gewijzigd. Met die waarschuwing komt Top Os, een van de grote gebruikers van het stadioncomplex. Onlangs is eenrichtingsverkeer ingevoerd en daarop wordt inmiddels gecontroleerd. Ook mag parkeren alleen nog maar in de daarvoor bestemde parkeervakken. Buiten die vakken parkeren op de Nelson Mandela Boulevard is niet meer toegestaan. Top Os komt daarom nu met een waarschuwing om te voorkomen dat bezoekers tegen een parkeerboete aanlopen. Er zijn extra vliegbewegingen van F-35's vanaf de vliegbasis in Volkel tussen 6 en 10 juli. Dan is de laatste trainingsweek voor wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden, die vanuit Volkel wordt ondersteund. Iedere 2 jaar worden op vliegbasis Leeuwarden wapeninstructeurs opgeleid tot expert op het gebied van optimaal inzetten van het wapensysteem en de technieken daaromheen. Het is de hoogst opgeleide specialist in de luchtmacht. De brandweer in Bergen werd donderdagochtend opgeroepen voor een gaslekkage. Die was ontstaan bij een woning aan de Burgemeester van Erpstraat. Bij werkzaamheden voor een verbouwing werd een gasleiding geraakt. De brandweer kwam met spoed naar de locatie en deed metingen om de situatie goed in kaart te brengen. Een handhaver zorgde ervoor dat het verkeer in goede banen werd geleid. Voor de woning werd met een graafmachine een gat gegraven om bij de beschadigde leiding te komen. Medewerkers van Enexis gingen daarna aan de slag om de leiding te repareren. Het weer, vrijdag flink wat zon en droog. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 7 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Alle kinderen in groep 8 maken vanaf 2030 dezelfde doorstroomtoets. Dat wil het kabinet. Met die toets wordt duidelijk op welk niveau het kind kan doorstromen naar de middelbare school. Nu zijn er verschillende doorstroomtoetsen, maar daar is veel kritiek op van onder meer de Tweede Kamer en onderwijsinstellingen. De afgelopen jaren was er veel discussie over de toets. Scholen mogen nu zelf kiezen welke ze gebruiken, maar volgens deskundigen zijn sommige toetsen veel makkelijker dan andere. In de oorlog tussen Oekraïne en Rusland zijn inmiddels ruim 2 miljoen militairen omgekomen, gewond geraakt of vermist. Dat meldt een toonaangevende denktank. De zwaarste verliezen vielen aan Russische zijde. Er sneuvelen zelfs meer Russische militairen dan er worden gerekruteerd. Het kabinet komt met een verbod op het inhuren van uitzendkrachten in de vleessector. Dat verbod moet over 2 jaar ingaan, dat bevestigen bronnen in Den Haag na een bericht van RTL Nieuws. In de vleessector zijn veel misstanden met arbeidsmigranten die als uitzendkracht werken. Het weer vanavond overwegend zonnig, vannacht helder, morgen veel zon. Dit was het NOS Journaal.
3: Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er staat nog steeds ruim 200 kilometer file. Dat is behoorlijk wat voor dit tijdstip. Op de A2 van Eindhoven naar Utrecht heb je nog de meeste vertraging, namelijk 50 minuten tussen Sint-Michielsgestel en Knaalpunt Empel. Dat komt door de afgesloten A27. Daardoor is het extra druk op de A2. Op de A4 Rotterdam-Amsterdam tussen Knaalpunt Ippenburg en Zoeterwoude-Dorp een half uur vertraging door een ongeluk. De linkerrijstrook is dicht. A12 Den Haag-Utrecht tussen Voorburg en Zoetermeer een kwartier vertraging door een aanrijding. Daar is ook de linkerrijstrook dicht. En op de A50 Apeldoorn-Arnhem tussen Hoenderlo en Knaalpunt Waterberg een kwartier vertraging door een auto met pech. Daar is de rechterrijstrook dicht.
1: En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Mensen die bij het Frans Heze Stadion gaan parkeren moeten extra opletten, omdat de verkeer- en parkeersituatie is gewijzigd. Met die waarschuwing komt Top Os, een van de grote gebruikers van het stadioncomplex. Onlangs is eenrichtingsverkeer ingevoerd en daarop wordt inmiddels gecontroleerd. Ook mag parkeren alleen nog maar in de daarvoor bestemde parkeervakken. Buiten die vakken parkeren op de Nelson Mandela Boulevard is niet meer toegestaan. Top Os komt daarom nu met een waarschuwing om te voorkomen dat bezoekers tegen een parkeerboete aanlopen. Er zijn extra vliegbewegingen van F-35's vanaf de vliegbasis in Volkel tussen 6 en 10 juli. Dan is de laatste trainingsweek voor wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden, die vanuit Volkel wordt ondersteund. Iedere 2 jaar worden op vliegbasis Leeuwarden wapeninstructeurs opgeleid tot expert op het gebied van optimaal inzetten van het wapensysteem en de technieken daaromheen. Het is de hoogst opgeleide specialist in de luchtmacht. De brandweer in Bergen werd donderdagochtend opgeroepen voor een gaslekkage. Die was ontstaan bij een woning aan de Burgemeester van Erpstraat. Bij werkzaamheden voor een verbouwing werd een gasleiding geraakt. De brandweer kwam met spoed naar de locatie en deed metingen om de situatie goed in kaart te brengen. Een handhaver zorgde ervoor dat het verkeer in goede banen werd geleid. Voor de woning werd met een graafmachine een gat gegraven om bij de beschadigde leiding te komen. Medewerkers van Enexis gingen daarna aan de slag om de leiding te repareren. Het weer, vrijdag flink wat zon en droog. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Helene de Geest van de ANWB. De meeste files zijn nu heel snel aan het oplossen. De meeste vertraging is er onder andere nog op de A2 van Eindhoven naar Utrecht tussen Sint-Michielsgestel en Knooppunt Empel. Daar nog 35 minuten op onthoud. Dat heeft te maken met de afgesloten A27. Verder op de A20 hoek van Holland-Gouda bij Knooppunt Gouwen nog ruim een kwartier vertraging door een vrachtwagen met pech. Op de A50 Apeldoorn-Arnhem bij Knooppunt Waterberg staat ook een kapotte vrachtwagen. En ook daar is de rechte rijstrook dicht. En daar is de vertraging ongeveer 10 minuten. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: Zo rond de klok van de tijd van mijn leven. En na de laatste komt er altijd nog eentje. Ik heb hier alles wat ik nodig heb en dat is alleen een
1: parkje, een biertje en wat vrienden.

0: 105 MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 8 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook 80 gewonden. Rusland zegt alleen militaire doelen onder het vuur te hebben genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat het leidt tot verschillen tussen kinderen. En dat moet veranderen, zegt staatssecretaris Thiele.
3: Ik vind het echt best wel erg dat nog steeds duizenden leerlingen ondergeadviseerd worden. En ik vind het heel belangrijk dat die doorstroomtoets helpt om het best passende vervolg op het schooladvies te krijgen. Zodat kinderen ook gewoon hun talenten ten volle kunnen ontdekken en ontwikkelen.
2: De komende jaren wordt beslist welke toets de leerlingen gaan krijgen. Google moet definitief een Europese boete betalen van 4,1 miljard euro. Het hoge beroep heeft Google verloren. Volgens het Europese Hof van Justitie maakt Google misbruik van de machtspositie van zijn besturingssysteem Android. Het was niet de eerste Europese boete. Google moest ook al bijna 2,5 miljard euro betalen voor machtsmisbruik via zijn zoekmachine. Vleesbedrijven zoals slachterijen mogen straks geen uitzendkrachten meer inhuren. Er moet zo een einde komen aan de misstanden in de vleessector. Het kabinet heeft al heel veel vaker met deze maatregel gedreigd, zegt politiek verslaggever Jorn Jonker.
4: Heeft ook al meerdere gesprekken met de vleessector gehad, waarin ze zeiden: in juni van dit jaar moeten jullie genoeg verbetering laten zien. Anders komen we met zo'n uitzendverbod. En dat uitzendverbod was ook al in voorbereiding. En het kabinet denkt: we kunnen niet zo vaak dreigen en het dan niet doen.
2: Dus morgen na de ministerraad willen ze deze maatregel echt gaan aankondigen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en van 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

29e aflevering van de Galaxy Classics Party. We begonnen met The Village People en Can't Stop the Music. Deze week overleed hij, die legendarische zanger, die agent van The Village People op 74 jaar geleden.

Die disco-artiest uit de jaren 70 en 80. Die beginnen nu op een leeftijd te komen dat ze alsmaar vaker ons aan het ontvallen zijn. Maar goed, dat is wat dit radioprogramma ook zo leuk maakt. Een programma dat is gebaseerd op een 06 WhatsApp requestline nummer 0653193707. Een programma dat wordt gemaakt door en voor disco-liefhebbers. Door jullie thuis. Jullie sturen jullie favoriete platen in. Jullie hits, jullie undergrounds. En dat bundelen wij allemaal op de donderdagavond. En op wij, dat heb ik het over het team achter de schermen. Johan Duivensloot, Peter Wuts,

0: Shoals Horns. We hebben Chocolate Milk. We hebben Aura. We hebben de Gibson Brothers. We hebben Faye Hill. We hebben LTD. We hebben Barbara Mason. Ja, dat is de reden waarom je hier op de donderdagavond blijft. Heerlijk om zo te beginnen. Ja, inderdaad zeg. In 74 jaar is hij geworden, die guy van Village People. En ja, kwamen in de Galaxy. Ik heb er nog foto's van, binnenkort even op de website zetten. Hartstikke leuk. Dus altijd beginnen we met wat stevig rework materiaal. Gemaakt door onze Nederlandse, of moet ik zeggen, Belgische superproducer DJ Cees. Hij heeft voor vanavond iets gepakt waar wij allemaal op gedanst hebben. Wat heerlijk. Zeker als de temperatuur een beetje aan het oplopen is, is dit wel een heerlijke plaat op de donderdagavond mee te beginnen. Zit je klaar? Dit is het vuurwerk van Cees. Dit is Linda Lewis.
1: Rediscover the classics.

wat doet hij dit toch heerlijk, die DJ Sees, deze heerlijke Linda Lewis en Class Style. Dat is een plaat die we ongelooflijk veel draaiden in de jaren 80. De Galaxy werd hier ook ongelooflijk veel gedraaid. Maar wat ik heerlijk vind van die DJ Sees reworks, is dat eigenlijk door de extra bite die hij toevoegt aan deze plaat, het weer hele nieuwe generatie DJ's vindt. Kijk eens even op de website galaxyclassics.nl. Hele geschiedenis van die discotheken, Galaxy en ook allerlei andere leuke dingen die je kan weten over disco. En Sees heeft zijn eigen sectie op de website met een link naar de Bandcamp platform. Dat is een soort webshop waar je muziek kunt downloaden voor echt volgens mij relatief weinig geld. Als je DJ bent, dan kun je het ook leuk om te kijken. Er is een merchandise webshop ingericht, waardoor jij ook gewoon disco t-shirts, Galaxy t-shirts kunt krijgen als je echt een diehard fan bent. En wie is dat niet vandaag de dag? Want de disco is, zoals we zeggen, aan zijn derde leven toe. En het is ook een beetje mijn verantwoordelijkheid om jou thuis een beetje wegwijs te maken waar die muziek nou eigenlijk vandaan komt. En niet alleen ik, ook Peter Butz doet mee. Dit is in de categorie Grand Cru. Dit zijn van die 5 sterren tracks. The Muscle Shoals Horns.

normaal zou ik dan zeggen, dan moet je ongelooflijk diep de buidel tasten als je dit in de buidel tasten als je dit op vinyl zou willen hebben. Maar vanavond valt het mee. Het album van de Muscle Shoals Horns, 1976. Drie tientjes. En het lijkt een beetje op het oud materiaal van Cool and the Gang. Dit. Eigenlijk zijn het sessiemuzikanten die in de jaren 70 en 80 achter de schermen onder andere samenwerkten met Bob Dylan, Elton John, Paul Simon en niet te vergeten Aretha Franklin. Born to Get Down! Dankjewel Peter voor die eerlijke maxi die we konden draaien. Donderdagavond 6:30. Dit is je wekelijkse dosis disco. En wat ik al vaker zeg, dit programma wordt gemaakt door de mensen die thuis achter de 06-lijn zitten en de hele week lekker materiaal doorsturen. Deze kwam binnen op de requestline voor Roger Mangede, als ik het goed zeg. Of ik wat wilde draaien uit 1979 van Shalimar. Wat denk je zelf? Here's Right in the Socket.

0: donderdagavond naar dit radioprogramma luistert. Verkozen door Johan Duivensloot, funkkenner ten top. Dit is Shock en Ricky's Point of View. En wat leuk is om te vertellen over deze Shock, een band die is opgericht in de jaren 80. Maar deze Ricky's Point of View is pas in 1994 uitgekomen, omdat ze een album brachten dat heet Retro Man. En ja, wat hebben ze dan gedaan vanaf 1980 tot en met, laten we zeggen, midden jaren 90? Ja, eigenlijk een hele hoop, alleen wij hebben er niks van gemerkt. En dat komt omdat Shock een ongelooflijk grote bekende band was in onder andere Japan. Maar ze zijn een beetje trouw gebleven aan funk. En hebben gewoon. Want Japan heeft een enorme cultuur als het over funk gaat. Ik heb wel eens wat materiaal opgestuurd gekregen van een expat die daar woonde. En die luisterde altijd naar Disco Factory. En die stuurde me wel eens materiaal op. En toen zat ik te luisteren. En ik denk, hey gosh, dit is een soort Shalimar. Dit is een soort George Clinton. Maar dan ging je luisteren. En dan, ja, ik kon het net niet goed genoeg verstaan. Dat was een soort fonetisch Engels. Maar dat was Japans. Maar wel helemaal in de, ja, in de vibe die wij ja, solar of zo zouden noemen. Dus ja, lekker. Dankjewel, Jenny. Nou, dat maakt dit programma zo leuk. Omdat we het met een hele hoop DJ's die in de jaren 80 zelf in allerlei clubs werkten. Dat merk je meteen. Ze hebben er kijk op. Ze weten wat lekker is. En leuk om te zien dat die community die op donderdagavond luistert, ja, die is een beetje aan het groeien, aan het uitbreiden. En dat doet ons goed, want ja, wij maken dit programma omdat we het leuk vinden. Het is een hobby geworden. En niet alleen, het is ooit als mijn hobby begonnen, maar Peter Butch is erbij gekomen. Jan Duivensloot, DJ C's, Charlie Boelhouwers, Metza. Weet je. Leuk om te zien hoe enthousiast jullie zijn. En zeker ook de mensen thuis die dat ook allemaal. Want voor jullie doen we dat, laten we dat niet vergeten. Als je dit deuntje hoort, weet je dat we gaan kijken wat er gebeurde in de Kareltje-lijst. Dat is de toonaangevende lijst. De Freaklist, zoals wij hem hier ook wel eens noemen. Hij is lichtgeel van kleur. Hij is van 28 juni 1986. En we gaan eens even kijken wat er gebeurde. En vanavond heb ik er weer één gekozen. Ja, waarvan ik wel durf te zeggen, dit is gewoon een DJ-plaat. Dit is gewoon een plaat die je gewoon de DJ's kennen. 10 vorige week op 7. Zakkend Spider D. And I Can't Wait to Rock the Mic 3. Zakkend aan nummer 9. Polly, Carmen en Dial My Number. 14 vorige week. Niemand superstit omhoog. Super stip omhoog, Alicia en All Night Passion. 5 vorige week, zakkend naar 7, Gavin Christopher en One Step Closer to You. En nieuw binnen op de 6e plek, Micah G en DJ Sven en de Holiday Rap. Gaan we misschien nog wel een keer draaien als het zomervakantie begint. 5 komend van 15, tweede week, Petra en I Miss Your Love. Geen idee, eerlijk gezegd. 6 naar 4, Willy Colon en Set Fire on Me. En 8 naar 3, Level 42 en The Lessons in Love with the Big on Something About You. 2 blijft 2, Blue Modern and Through the Night. En 1 blijft 1, King MC and What Have You Done For Me Lately. Nieuw binnen in de lijst, 40 nieuw, Julian Jonah en Hot to Touch. 39 nieuw, The Conquest en Choose Me, heerlijke plaat. 38 nieuw, Movie Land en Postcards from New York. 36 nieuw, Executive en Executive. 25, Farley Jackmaster, Funk en Love Can Turn Around. Zullen we ook binnenkort een keer moeten draaien. 20 nieuw binnen Gwen Guthrie en Ain't Nothing Going On With The Rent. En zoals ik al zei, hoogste nieuw binnenkomen was Micah G en Sven en The Holiday Rap. Album wat uitkwam, Melba Moore en Kashif en Love The One I'm With. En het album wat getipt is Confunction en Burning Love. Maar ja, wat ligt er op de SL1200? Dat is wat jij zou willen weten. Dit is wel een plaat waarvan ik zeg, ja, ja, dat was wel wat. Hij zat in een band en die band droeg zijn naam, de puntje puntje crew. Maar deze man, deze frontman van deze band, dacht in de midden jaren 80, weet je, ik ga eens even wat op mijn eigen houtje doen en kijken hoe ver ik kan komen. Een plaat die in de hitlijsten in Nederland het niet echt heel goed deed. Billboard was wild van hem. En de echte underground freaks, de DJ's in die tijd en ook wel destijds de vinylverzamelaars, ja, die hadden een zwak voor deze meneer. Ik ook nog steeds. Draai hem niet heel veel. Op de Galaxy Parties komt hij nauwelijks voorbij, want hij is te freaky. Misschien in de kleine zaal. Ik weet dat er wat DJ's zitten te luisteren die in de kleine zaal gaan draaien op 24 oktober. Maybe is het een leuke plaat voor op jullie lijst. Nieuw binnen op 22. Dit is Michael Johnson. Dit is Burning Out.
1: Summertime on Disco Factory FM.

Het is de muziek die hoort bij zomerse temperaturen. Deze van de Gibson Brothers. En ja, bij de Galaxy waren we wild van de Gibson Brothers. Niet het hele jaar door, maar juist, dat kan je je nu bijna niet meer voorstellen. Maar in carnaval, ja, disco, samba, two man sound. En Kesara, Mivida, weet je, dat was echt helemaal Galaxy tijd. Dat was een beetje Braziliaans, voelde dat een beetje Latin. En ja, Gibson Brothers kwamen daar ook altijd voorbij. Dus vandaar met deze zomerse klanken, denk ik, leuk om een keer te draaien. Dus 11 voor 9 op donderdag. En dit is ook weer een parel die binnenkwam. Kom uit op RCA. Album heette Friction en de band heet Chuck.

band die een ongelofelijke reis heeft doorgemaakt, deze Chocolate Milk. Ze begonnen ooit als de studioband en de tourbegeleiders van de legendarische Alain Toussaint. Deden ook studiowerk voor, niet te vergeten, Paul McCartney, deze guys. Maar ze waren eigenlijk in de jaren 70 een soort van een funkband. Maar door het ontstaan van elektronica en goede producers in de studio rolden ze ook een beetje door de 80's in. En dit in de boogie-tijd.

0: Zometeen meer muziek.
1: Zo ben je terug. Dit is MFM.
0: MFM Brabant.
1: Overal.
0: Jouw muziek en jouw nieuws.
1: Het nieuws van 9 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Maar daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Er is een akkoord om de Duitse economie uit het slop te trekken. De coalitie van bondskanselier Merz heeft na topoverleg een 34-puntenplan gepresenteerd. Het gaat om belastinghervormingen tot het versoepelen van arbeidsrecht, zegt correspondent Charlotte Waiers.
3: Kort gezegd bijvoorbeeld is het belangrijk dat midden- en lage inkomens gaan merken dat ze er iets op vooruit gaan, vooral gezinnen, doordat ze wat belastingverlichting krijgen. En dat wordt betaald door de topinkomens iets meer te belasten. Ander belangrijk punt is hervorming op de arbeidsmarkt. Bedrijven die krijgen meer vrijheid en werknemers moeten wat vrijheid inleveren.
2: Zo mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En ook wordt het voor werknemers in Duitsland moeilijker om zich ziek te melden. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Ze melden ook ruim 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Tijdens de extreme hitte in Nederland van vorige week zijn er 480 mensen meer overleden dan verwacht. Het waren vooral mensen van 80 jaar en ouder. Vorige week gold ook het Nationaal Hitteplan. En zo'n plan helpt wel degelijk, blijkt uit onderzoek. En dat zegt het RIVM.
4: En wat daaruit bleek, was dat de periode voordat het hitteplan er was, dat het sterfterisico, dus het risico om te overlijden, hoger lag dan de periode nadat het Nationaal Hitteplan in Nederland er was. Dus dat geeft in ieder geval aan dat alle maatregelen sinds 2010 hebben geholpen om het sterfterisico bij ouderen naar beneden te krijgen.
2: Ja. En dan het weer vanavond en vannacht. Droog, opklaringen, 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
1: MFM.

Deze was speciaal voor Herman uit Arnhem. Total Contrast, een hit and run. Een plaat die gewoon een joekel van een hit was in de midden jaren 80. En die kenmerkende Lindrum, ja, die blijft maar beuken bij deze plaat. Heerlijk om zo tweede uur te beginnen. Het is lekker warm in Nederland. Ja, en dan heb je ook altijd nog wel mensen die baas boven baas afgelopen week in de buurt van Saint-Tropez uithingen. Om precies te zijn, Club 55. Dat was Bart Jacobs en die zei, wat me opviel, John, was dat Bebert zoveel gedraaid werd. Ja, dat kan ik niet anders zeggen. They know their shit, want dat is wel lekker hoor. Bebert is een van de, ja, laten we zeggen, rework DJ's in de lijn van Dr. Packer, DJ Seas, David Letterman, Talusa. Maar die Bebert pakt die jaren 70 dingen en gooit dan toch een iets ander sausje overheen. En je hoort het al. Dit is de oude Taste of Honey, gereworked door Bebert.

0: is altijd een soort duivels dilemma waar die producers mee te maken hebben. Blijf ik van het originele af en of kan ik er iets aan toevoegen? Ik heb het gesprek regelmatig met DJ C's, die al eigenlijk sinds korte tijd allerlei Galaxy reworks maakt. Te vinden op galaxyclassics.nl. En ja, soms is het een gewetensding, maar ik moet eerlijk zeggen, en ja, niet dat ik daar nou enige, ja, hoe moet ik het zeggen, mandaat heb om er wat van te vinden. Alleen ja, weet je, ik draaide natuurlijk zelf in de jaren 80 toen deze platen hits waren. En Taste of Honey en Boogie Woogie Woogie, ja, dat was gewoon een ja, echt een soort mellow plaat. En ja, dat was lekker voor het begin van de avond. Maar wat je ook wil, en dat vind ik nou leuk van de reworks vandaag de dag, het mag allemaal net iets meer hebben. Want de nieuwe generatie, en ik zie dat zelf bij de Galaxy feesten die wij organiseren. 2012 zijn we er ooit mee begonnen als een soort reunie van de legendarische Galaxy. Toen waren mensen natuurlijk al een beetje op leeftijd die vroegen naar de Galaxy gingen. Maar wat zie je vandaag de dag? Vandaag zie je die lui die vroeg naar de Galaxy gingen, die hebben afgelopen 15 jaar hun kinderen meegenomen. En die kinderen nemen ook weer hun kinderen mee. Dus nieuwe generaties die door TikTok en die door die tribute bands weer helemaal wennen aan disco. Ja, die willen net iets meer bite. En heerlijk dat deze platen, of het nou van Talusa komt of van DJ C's of van Babert, dit soort versies maakt het boeiend ook voor die nieuwe generatie om dit lekker te vinden, om op te gaan dansen. Ja, vandaar dat ik zeg, ja, gewoon doen. Ik ben daarvoor, want daarmee blijft disco springlevend. En dat is wat wij hier op de donderdagavond proberen te blijven doen. Yeah. En voor de mooiste stem ooit, gekozen door Johan Jeffrey Osborne.
1: Don't put those dancing shoes away just yet. It's time to sway to a romantic soul classic, carefully selected by G.

0: Dat is de eeuwigdurende discussie. Wat de betere versie is. Dit origineel, Let's Start to Dance. Of de plaat die 2 of 3 jaar later uitkomt, Let's Start to Dance Again. Met de legendarische rap van Dr. Perry Johnson. Eerlijk gezegd, in die tijd vond ik Let's Start to Dance beter. Met die rap, omdat die rap het aan elkaar verbond, vond ik in die tijd. Maar eerlijk gezegd, nu ik wat ouder word en nog verder bevestigd krijg hoe ongelooflijk goed die Bohannon was. Hoe hij een ritmesectie aan het werk zette met een soort minimalisme wat zo compleet was. Daar was Perry Johnson gewoon niet nodig. Heerlijk. Er staat een prachtige versie van Dimitri van Perry uit. Van deze, een paar jaar geleden trouwens al, net na COVID. En ja, die is echt lekker. Die draai ik ook al regelmatig op een Galaxy Party. Gewoon omdat ik gewoon Bohannon wil draaien. Ja, gewoon omdat het kan. En omdat het kan, pakken we de muziek erbij uit de kelders van Peter Wurtz. Dit is het zwarte goud.
1: This is a handpicked

0: 1987, Island in My Mind, Faye Hill. Ja, als ik zeg dat die van Peter Witz komt, dan heeft hij hem op vinyl. Want even zitten kijken op Discogs wat dit doet op vinyl. En als je een beetje cheap ass uit wil zijn, laagste kwaliteit, beschadigde hoes, beschadigde vinyl, $10.23. Maar wil jij gewoon, dat is natuurlijk wat wij als verzamelaars willen, ja, dat is mint condition, ja, dan moet je, goedkoopste die te vinden is $62 voor een album uit 1987. Ja, dat is toch wel lekker. Heel heerlijk. You can bet I love you. Het is 9:55. We gaan eens even kijken wat er binnen is gekomen op het bekende e-mailadres info@galaxyclassics.nl. Dit is weer de airways die we vrijmaken voor 15 minuten en 11 seconden. Charlie, onze meestermixer, elke vrijdag te beluisteren op het disco-internetstation discofactory.fm. Maar we zijn er trots op dat zijn geniale mixbrein elke donderdagavond om 9:30 iets maakt waarvoor jij thuis blijft. Want dit is wat je lekker vindt. Die old school mixen waar die lijntjes lekker over elkaar liggen. Waar hits en underground bij elkaar komen. Dit is wat dit programma zo ongelooflijk bijzonder maakt. Dit is Charlie Boelhouwers en dit is nummer 152.
1: This is a Galaxy Classics radio mix. Mixed by the legend, the wizard. This is Charlie Boelhouwers.

Dat was 100, nummer 152, gemaakt door de legende Charlie Bullhauer. Niet vergeten, elke vrijdag op DiscoFactory.fm zijn eigen uur, waarbij alles wat we hebben geprimeerd in dit programma, dat hoor je een beetje in de mix achter elkaar. Wat ook mooi om te vertellen is dat er was een grote mixwedstrijd vanavond op een ander groot station. En dat deed zowel onze Michael Halve Messa als Charlie aan mee. En ze hebben het echt allebei heel erg goed gedaan. Volgens mij was Michael had voor deze keer nummer 15 en Charlie nummer 17. Uit een ongelooflijk breed veld van aanmeldingen. Trots dat, laten we zeggen, de crew die ook altijd een steentje bijdraagt hier in de donderdagavond ook zo vertegenwoordigd is op allerlei andere stations. Als het gaat over mix en mixtalent. Nou, dat weten jullie dat Charlie wel. Ja, van en ook Michael van een aparte categorie zijn. Twee aparte stijlen, je kunt ze niet vergelijken met elkaar. Het is anders, maar het is allebei fantastisch goed gedaan. Wat hoorden we vanavond in 152 van Charlie? Begonnen met Technotronic. Die begon eigenlijk met Sweet Dreams van Eurythmics en die dubbelde lekker door. Trio hoorden we, de Trams, Telex, Real to Real, Pet Shop Boys, Odyssey, Mori Kante hoorde ik, Hazel Dean, Marauder. Toen ging het echt uit zijn plaat. Toen gingen we naar Faithless. Daar kwam de Brother Johnson doorheen. Ging hij van volgens mij 128 bpm. Dropte hij ongelooflijk weer Faithless. Daarna zat er nog wat tussen. Kon het niet heel goed thuis brengen. En sloot af met Prince and the Revolution. Altijd lekker. Dank je wel, Charlie, voor dit vuurwerk vanavond. Ja, er kwam nog meer materiaal binnen deze week, wat ik even jullie aandacht moet gunnen. Op de lijst gezet door Erik Smit, ook een ongelofelijke kenner van lekker materiaal. Of ik wat van Crayship Davis wil draaien. Ik kon niet kiezen, want van deze Traffic zijn talloze reworks gemaakt. Allerlei verschillende smaken. Maar vanavond koos ik de Patchwork Remix van Traffic.

Ze begonnen in de jaren 70 als stevige rockband, deze Gray Ship Davis. Maar zoals zoveel rockbands, en dat is een verhaal wat leuk, leuke toevoeging altijd is, maar veel van die rockbands die kozen door de invloed van funk toch voor wat meer de groove. En dit is daar een prachtig voorbeeld van. Dankjewel Erik dat je ons laat kennismaken en jullie thuis laat kennismaken met deze heerlijke Traffic in de Patchwork remix. Ja, ik zeg het bijna elke week als ik naar die lijsten kijk die voor me liggen. Wat ik allemaal in die 2 uur moet proppen. Dat lukt het me niet altijd om de alle volledige lange versies te draaien. Ik hoop dat jullie daar begrip voor hebben. Want we proberen het voor iedereen die requestline volstuurt of die mailt, om elke week weer een goede balans te vinden tussen wat jullie allemaal thuis willen horen. Daarom doen we dit op de donderdagavond. En ik zeg het eerlijk, tussen jullie requests door blijft er altijd wel 1 of 2 die ik zelf mag aanvinken. Van Peter en van Johan. En deze keer is deze. Oh my god. Wat heb ik dit veel gedraaid, ook in de Galaxy. De Galaxy was gek van deze plaat. Het was eigenlijk helemaal geen clubtrack, maar als je dit draaide, zat zoveel positiviteit in deze plaat. Nog steeds heerlijk om te draaien. Frankie Beverly en May.

Complete Bank even café is een extase, want dit is de muziek die de liefhebbers hier in de studio heerlijk vinden om naar te luisteren. Frankie Beverly en Mays, een van de meest briljante muzici van de afgelopen 30 jaar. Hij deed alles, hij schreef de arrangementen, hij deed de blazers, hij deed de achtergrondkoor. Hij schreef alle arrangementen, heb ik al verteld? Ja, dit is wel buiten categorie muzikant. Frankie Beverly. Jongens, het is bijna 9:55. Dat betekent dat we langzaam maar zeker afscheid gaan nemen op de donderdagavond. Niet vergeten, volgende week is de laatste show voor mijn vakantie. Ik ga heel even 2 weken offline. En in de tussentijd hoor je de mixen van Charlie op donderdagavond. Tussen 8 en 10 uur. Altijd leuk om te vertellen. Dus je moet het even straks... Dus zorg dat alle requests deze week lekker vroeg binnen zijn volgende week. Dat we het lekker in elkaar kunnen zetten. Want het is bijna vakantietijd. Dankjewel voor het luisteren. Dankjewel Johan. Dankjewel Peter voor jullie invloed. Dankjewel Cies voor je heerlijke Linda Lewis mix. Dankjewel Charlie Bullhouwers. Maar de grootste dank gaat natuurlijk naar jullie thuis. Want jullie zaten weer aan de andere kant van de radio. Let's keep the disco fire burning.

0: FM. Zometeen meer muziek. Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 10 uur.
2: Robert Baltus met het NOS Journaal. Een 24-jarige man uit Schonebeek moet 9 jaar de cel in voor zijn rol bij een schietpartij in Coevorde vorig jaar. Daarbij kwam een man van 21 om het leven. Ook een minderjarige medeverdachte is veroordeeld, zegt deze verslaggever van RTV Drenthe.
3: Omdat een van de twee schutters minderjarig was tijdens de schietpartij, wordt hij via het jeugdstrafrecht veroordeeld. Dat betekent dat de straf voor hem ook een stuk lager uitvalt. Waar de een veroordeeld wordt tot 9 jaar celstraf, krijgt de ander voor hetzelfde feit 2 jaar jeugddetentie.
2: De straffen vallen een stuk lager uit dan het OM had geëist. Maar volgens de rechter kan niet worden bewezen dat er sprake was van voorbedachte raden. Bij een aanslag in een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn 9 doden gevallen. Zeker 22 mensen raakten gewond. Op het moment van de aanslag was het druk in het café. Volgens de Syrische politie is het explosief door iemand in het café geplaatst. Wie dat heeft gedaan is nog niet duidelijk. De politie doet onderzoek naar de aanslag. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar 1 doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. De komende jaren wordt besloten welke toets dan de eindtoets wordt, zegt staatssecretaris Thiele.
4: De meeste scholen zeggen goed, 1 toets. Maar de meeste scholen zeggen ook, maar dan wel de toets die ik had gekozen. Dat is natuurlijk met elkaar in tegenspraak.
5: Hoe gaat u dat oplossen dan?
4: Nou ja, in ieder geval in gesprek inderdaad met scholen en experts.
2: Thiele hoopt dat met de maatregel meer gelijke onderwijskansen komen voor leerlingen. Het dodental van de Russische aanval vannacht op Kiev is gestegen tot zeker 21, zeggen Oekraïnse autoriteiten. Zij melden ook 80 gewonden. Rusland zegt dat alleen militaire doelen onder vuur zijn genomen. President Zelensky heeft de Amerikanen om toestemming gevraagd om zelf Patriot luchtafweerraketten te mogen bouwen. Het weer vanavond en vannacht droog, opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 24 graden. Dit was het NOS Journaal.
6: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Mensen die bij het Frans Heze Stadion gaan parkeren moeten extra opletten, omdat de verkeer- en parkeersituatie is gewijzigd. Met die waarschuwing komt Top Os, een van de grote gebruikers van het stadioncomplex. Onlangs is eenrichtingsverkeer ingevoerd en daarop wordt inmiddels gecontroleerd. Ook mag parkeren alleen nog maar in de daarvoor bestemde parkeervakken. Buiten die vakken parkeren op de Nelson Mandela Boulevard is niet meer toegestaan. Top Os komt daarom nu met een waarschuwing om te voorkomen dat bezoekers tegen een parkeerboete aanlopen. Er zijn extra vliegbewegingen van F-35's vanaf de vliegbasis in Volkel tussen 6 en 10 juli. Dan is de laatste trainingsweek voor wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden, die vanuit Volkel wordt ondersteund. Iedere 2 jaar worden op vliegbasis Leeuwarden wapeninstructeurs opgeleid tot expert op het gebied van optimaal inzetten van het wapensysteem en de technieken daaromheen. Het is de hoogst opgeleide specialist in de luchtmacht. De brandweer in Bergen werd donderdagochtend opgeroepen voor een gaslekkage. Die was ontstaan bij een woning aan de Burgemeester van Erpstraat. Bij werkzaamheden voor een verbouwing werd een gasleiding geraakt. De brandweer kwam met spoed naar de locatie en deed metingen om de situatie goed in kaart te brengen. Een handhaver zorgde ervoor dat het verkeer in goede banen werd geleid. Voor de woning werd met een graafmachine een gat gegraven om bij de beschadigde leiding te komen. Medewerkers van Enexis gingen daarna aan de slag om de leiding te repareren. Het weer, vrijdag flink wat zon en droog. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Noordoost-Brabant.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 11 uur.
2: Jan van der Putten met het NOS Journaal. Met het oog op de grote bosbranden in het zuiden van Frankrijk zijn verschillende campings ontruimd in het departement Pyrénées-Oriental. Volgens Franse media zijn ruim 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, ongeveer de helft campinggasten. Vanwege de branden heeft de Franse regering een crisisteam gevormd onder leiding van premier Le Cornu. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Göktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Göktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. In groep 8 is er vanaf 2030 nog maar één doorstroomtoets als het aan het kabinet ligt. Nu zijn er nog 6 verschillende, zoals route 8 en de CITO-toets. Daar is veel kritiek op, omdat de ene volgens onderwijsdeskundigen makkelijker is dan de andere. Voor het medeplegen van een dodelijke schietpartij in Coevorden is een man uit Schonebeek veroordeeld tot 9 jaar gevangenisstraf. Er was 18 jaar geëist omdat het OM uitging van moord. De jongen die het schot loste kreeg jeugddetentie. Bij een aanslag op een café in de Syrische hoofdstad Damascus zijn zeker 9 mensen omgekomen. Zeker 20 mensen raakten gewond. Volgens de Syrische autoriteiten ontplofte een bom in het café. Tot nu toe heeft niemand de aanslag opgeëist. Google heeft opnieuw een hoger beroep tegen een Europese boete verloren. Het boetebedrag voor Google is daarmee opgelopen tot zo'n 6,5 miljard euro... voor onder meer machtsmisbruik. Er kan nog 3 miljard bijkomen vanwege alweer een volgende boete uit Brussel. En het weer vanavond en vannacht droog en opklaringen en 11 tot 16 graden. Morgen veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: 107.9 FM.
1: Hoor jezelf.
0: En FM.
2: She come around here about midnight.

0: Het DTV Nieuws op MFM Brabant.
1: Goedenavond, ik ben Frank Spijkers. Mensen die bij het Frans Heze Stadion gaan parkeren moeten extra opletten, omdat de verkeer- en parkeersituatie is gewijzigd. Met die waarschuwing komt Top Os, een van de grote gebruikers van het stadioncomplex. Onlangs is eenrichtingsverkeer ingevoerd en daarop wordt inmiddels gecontroleerd. Ook mag parkeren alleen nog maar in de daarvoor bestemde parkeervakken. Buiten die vakken parkeren op de Nelson Mandela Boulevard is niet meer toegestaan. Top Os komt daarom nu met een waarschuwing om te voorkomen dat bezoekers tegen een parkeerboete aanlopen. Er zijn extra vliegbewegingen van F-35's vanaf de vliegbasis in Volkel tussen 6 en 10 juli. Dan is de laatste trainingsweek voor wapeninstructeurs op vliegbasis Leeuwarden, die vanuit Volkel wordt ondersteund. Iedere 2 jaar worden op vliegbasis Leeuwarden wapeninstructeurs opgeleid tot expert op het gebied van optimaal inzetten van het wapensysteem en de technieken daaromheen. Het is de hoogst opgeleide specialist in de luchtmacht. De brandweer in Bergen werd donderdagochtend opgeroepen voor een gaslekkage. Die was ontstaan bij een woning aan de Burgemeester van Erpstraat. Bij werkzaamheden voor een verbouwing werd een gasleiding geraakt. De brandweer kwam met spoed naar de locatie en deed metingen om de situatie goed in kaart te brengen. Een handhaver zorgde ervoor dat het verkeer in goede banen werd geleid. Voor de woning werd met een graafmachine een gat gegraven om bij de beschadigde leiding te komen. Medewerkers van Enexis gingen daarna aan de slag om de leiding te repareren. Het weer, vrijdag flink wat zon en droog. Het wordt 22 graden. Meer nieuws op dtvnieuws.nl en in de app.
2: Dit is Dennis Mooij van de ANWB. Er zijn op dit moment geen filemeldingen. En tot zover de ANWB Verkeersinformatie.
0: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
3: Hoor jezelf.
0: MFM.
3: MFM. 3, 2, 1. And...

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo bij je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van middernacht.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. Het Vaticaan heeft zoals verwacht de bisschoppen van een ultraconservatieve broederschap uit de kerk gezet. Dat is gebeurd omdat er 4 bisschoppen waren gewijd zonder toestemming van de paus. Ook de priesters van de broederschap Sint Pius X zijn geëxcommuniceerd. Daarmee is er sprake van een scheuring in de Rooms-Katholieke Kerk. De broederschap, die zijn hoofdkwartier in Zwitserland heeft, werd in 1970 opgericht uit verzet tegen modernisering van de kerk. De missen worden nog altijd grotendeels in het Latijn gehouden, waarbij de priester met zijn rug naar de gelovigen staat. Op het vliegveld van Istanbul is de populaire Turkse komiek Deniz Güktaş gearresteerd. Hij zit vast wegens belediging van religie en van president Erdogan. In zijn nieuwste voorstelling maakt Güktaş grappen over Erdogan. Op YouTube is de show in een week tijd 9 miljoen keer bekeken. Het CBR heeft een kort geding aangespannen tegen een man die al jaren rijexamens verstoort. Het is een voormalige rijschoolhouder uit het Gelderse Neede die zegt dat het CBR grote rijscholen bevoordeelt. Hij intimideert examinatoren en gaat bij rijexamens in de weg rijden. Zeker 70 examens moesten daardoor worden afgebroken. Er zijn al gebiedsverboden en dwangsommen opgelegd, maar daar trekt hij zich niets van aan. Het CBR eist nu dat de man wordt opgepakt en vastgezet als hij het nog eens doet. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Yamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer. Vanavond en vannacht droog en opklaringen, 11 tot 16 graden. De komende dag veel zon, landinwaarts stapelwolken en 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.
0: MFM.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 1 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Duitse regering wil met een 34-puntenplan de economie weer vooruit helpen. Het plan omvat onder meer belastinghervormingen en versoepelingen van het arbeidsrecht. Zo gaan gezinnen er flink op vooruit en moeten de topinkomens meer belasting gaan betalen. Verder mogen werkgevers langer met tijdelijke contracten werken. En moeten werknemers die zich ziek melden eerst langs de huisarts. Met de plannen willen regeringspartijen CDU-CSU en SPD laten zien dat ze na een periode van onderling strijd weer constructief samenwerken. De Franse zanger Patrick Bruel is opnieuw beschuldigd van verkrachting en aanranding, melden Franse media. Nog eens 3 vrouwen hebben aangifte gedaan tegen de 67-jarige zanger. Vorige maand werd hij al aangeklaagd voor een reeks seksuele delicten. Hij zat 2 dagen vast en is nu onder voorwaarden vrij. Hij moet in Frankrijk blijven en mag geen contact opnemen met zijn slachtoffers. Vanwege de grote bosbranden in Zuid-Frankrijk zijn meerdere campings ontruimd. Volgens Franse media zijn meer dan 3000 mensen geëvacueerd uit het gebied, van wie ongeveer de helft op campings verbleef. Niemand is gewond geraakt. 1200 brandweerlieden zijn ingezet om het vuur te bestrijden. Ook zijn er blusvliegtuigen ingezet. Mensen in Zuid-Frankrijk worden opgeroepen om afstand te houden en de hulplijnen niet onnodig te belasten. Spanje heeft zich geplaatst voor de 8e finales op het WK voetbal. De Spanjaarden wonnen in Los Angeles met 3-0 van Oostenrijk. Voor Spanje stonden 2 tieners in de basis, Lamine Jamal en Pau Cubarsí. Dat was in de knock-outfase van een WK niet meer gebeurd sinds 1968. Toen speelden voor Brazilië de tieners Pelé en Altafini mee. Het weer? Vannacht overwegend droog. Alleen in het noordoosten kan een buitje vallen. Minima tussen 11 en 16 graden. Overdag geregeld zon, vooral in het zuiden. Maar ook wat bewolking bij 18 tot 25 graden. Dit was het NOS Journaal.
1: Noordoost-Brabant luistert naar MFM Brabant. Jouw muziek en jouw nieuws.

0: Dit is MFM.
1: Zometeen meer muziek.
0: Zo ben je terug. Dit is MFM.
1: MFM Brabant.
0: Overal.
1: Jouw muziek en jouw nieuws.
0: Het nieuws van 2 uur.
2: Christian Bonenbakker met het NOS Journaal. De Wereldgezondheidsorganisatie zegt dat de uitbraak van het Hantavirus voorbij is. In april brak het virus uit op het Nederlandse cruiseschip Hondius op de Atlantische Oceaan. 13 mensen raakten besmet. 3 van hen, onder wie een Nederlands echtpaar, zijn overleden. De WHO zei begin deze week al dat de uitbraak op zijn einde loopt. Wereldwijd werden nog 30 mensen actief gevolgd, maar er zijn geen nieuwe besmettingen meer geconstateerd. Een man uit Schonebeek heeft